0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

If I could just hold you.

0: Rechtsstaat, jouw radio. Rechtsstaat FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten, maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur vannacht een graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oudorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oudorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maasdelta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20 vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten, maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maasdelta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spetter regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimumtemperatuur vannacht 1 graad of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een blushelikopter van Defensie heeft tot zonsondergang water gestort op de duinbrand in Oud-Dorp. Per keer heeft de Chinook duizenden liters water uit het Haringvliet gehaald en op het vuur laten vallen. De helikopter was klaar en daarna heeft de brandweer met een drone nog gekeken waar warme plekken zijn. Daarna heeft een brandweerteam uit Den Haag het overgenomen van de 150 brandweerlieden die afgelopen uren met de duinbrand zijn bezig geweest. Het nablussen van de brand kan nog de hele nacht duren, zo verwacht de brandweer. Minister Van Weel heeft op X alle hulpdiensten bedankt voor het harde werk. Hij stond ook stil bij de brandweerman die vanmiddag gewond is geraakt tijdens het blussen in Oud-Dorp en naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Burgemeester Zevenbergen heeft de kapperszaak in Vlaardingen gesloten, waar afgelopen nacht een explosie is geweest. Het is de tweede sluiting van de salon aan het Liesveld. In mei ging de zaak ook al dicht na een explosie. De gemeente gaat opnieuw over tot sluiting om de rust terug te brengen in de buurt en het risico op nieuwe problemen rond de kapsalon te verkleinen. De vorige keer bleef de zaak 2 weken dicht en hoe lang de sluiting nu gaat duren, kan de gemeente nog niet zeggen. De opening van de Maas-Delta-tunnel leidt 's avonds tot meer verkeer op de A20... vanaf het Ketelplein richting Maassluis, blijkt uit onderzoek van de metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Normaal doen automobilisten over het stukje snelweg van bijna 7 kilometer zo'n 4 minuten. Maar vorig jaar was de gemiddelde reistijd opgelopen tot ruim 9 minuten. Door de opening van de Maas-Delta-tunnel verdeelt het verkeer zich anders, met alle gevolgen voor de doorstroming en de betrouwbaarheid op de A20 tussen het Ketelplein en Maassluis. Ondernemers willen dat het kabinet in actie komt tegen de gevolgen van de droogte. De landbouw, de industrie, het vervoer en de recreatie hebben allemaal last van het opgelopen neerslagtekort. Er zijn structurele maatregelen nodig om ons land weerbaarder te maken, schrijven zowel de werkgeversorganisaties VNO-NCW als MKB Nederland. Klimaatverandering zorgt ervoor dat we snel meer water moeten gaan vasthouden, zo vinden ze. Het tempo van de overheid is nu te laag, zo vinden de ondernemers. Het weer vanavond is er een kleine kans op een spette regen. In de nacht is het weer overal droog. Minimum temperatuur van 8 graden of 10. Morgen hebben we een dag met veel zon, wat stapelbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag, 23 tot 26 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Rechtsstad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Mario Kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. Gistermiddag brak de brand uit en met hulp van een legerhelikopter is de grootste vuurzee gedoofd. De brandweer heeft ook kunnen voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden door de natuur eromheen nat te houden. Vandaag wordt de grond uit elkaar getrokken om te kijken of er geen verborgen warmtebronnen zijn die het vuur weer kunnen laten oplaaien. Er is ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Esch is iemand overleden bij een brand in een flat aan de Watertorenweg. Vlak voor de brand uitbrak zou er gisteravond een explosie zijn gehoord. De brand woedde daarna op de bovenste verdieping van de seniorenflat. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit de woning. De bewoner werd achter de voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is niet veel later overleden. De andere bewoners hoefden niet naar buiten. In het centrum van Rotterdam is vannacht iemand neergestoken aan de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Er zou niet veel later op de Westblaak iemand zijn aangehouden voor de steekpartij. Daarbij zou ook het mes zijn gevonden. En Nederlandse mariniers hebben op Sint Maarten meegeholpen met een grote controle in de gevangenis. Er werd gezocht naar spullen die niet thuis horen in de gevangenis en die zijn ook gevonden. Het gaat dan om verschillende soorten drugs, maar ook wapens waarmee iemand kan worden geslagen of gestoken. Het Nederlandse eiland heeft al langer te maken met veel criminaliteit. Vooral verboden wapenbezit komt er veel voor. Het weer vanmorgen zijn er veel wolken, al kan de zon zich ook af en toe laten zien. Vanmiddag heeft de zon meer ruimte, dan wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk dan ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Dordrechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: van 8 uur.
1: Mario Kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. Gistermiddag brak de brand uit en met hulp van een legerhelikopter is de grootste vuurzee gedoofd. De brandweer heeft ook kunnen voorkomen dat de brand zich zou uitbreiden door de natuur eromheen nat te houden. Vandaag wordt de grond uit elkaar getrokken om te kijken of er geen verborgen warmtebronnen zijn die het vuur weer kunnen laten oplaaien. Er is ongeveer een half voetbalveld aan natuur verwoest. In de Rotterdamse wijk De Esch is iemand overleden bij een brand in een flat aan de Watertorenweg. Vlak voor de brand uitbrak zou er gisteravond een explosie zijn gehoord. De brand woedde daarna op de bovenste verdieping van de seniorenflat. De vlammen sloegen aan de voor- en achterkant uit de woning. De bewoner werd achter de voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar is niet veel later overleden. De andere bewoners hoefden niet naar buiten. In het centrum van Rotterdam is vannacht iemand neergestoken aan de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Het slachtoffer is volgens omstanders met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend wat zijn verwondingen zijn. Er zou niet veel later op de Westblaak iemand zijn aangehouden voor de steekpartij. Daarbij zou ook het mes zijn gevonden. En Nederlandse mariniers hebben op Sint Maarten meegeholpen met een grote controle in de gevangenis. Er werd gezocht naar spullen die niet thuis horen in de gevangenis en die zijn ook gevonden. Het gaat dan om verschillende soorten drugs, maar ook wapens waarmee iemand kan worden geslagen of gestoken. Het Nederlandse eiland heeft al langer te maken met veel criminaliteit. Vooral verboden wapenbezit komt er veel voor. Het weer vanmorgen zijn er veel wolken, al kan de zon zich ook af en toe laten zien. Vanmiddag heeft de zon meer ruimte, dan wordt het 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk dan ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation.

0: van 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. In de duinen bij Oud-Dorp is een gebied zo groot als een half voetbalveld zwart geblakerd na de natuurbrand van gisteren. De brand is zo goed als helemaal geblust, al moet de brandweer nog wel controleren of echt alles uit is.
2: Het idee was gisteren van we gaan blussen met helikopters van Defensie. Nou, dan blijft er altijd vaak nog wat resttemperatuur achter, dus dan normaal gesproken ga je dan het veld in om de laatste hotspots te blussen, zeg maar. Ja, de vraag is nu even bij daglicht en wat ik nu zie is dat nog een goed idee. Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen. Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen. Want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
1: Door de natuur om de brand heen nat te houden werd erger voorkomen. In een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond iemand overleden bij een uitslaande brand. Die woedde in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner werd door de brandweer achter zijn voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed niet veel later. Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden voor de brand uitbrak. Het is niet bekend wat dat was. De seniorenflat aan de Watertorenweg hoefde niet ontruimd te worden. Een man die gisteravond na sluitingstijd bij een Rotterdams politiebureau naar binnen wilde, kreeg wat hij vroeg, maar wel pas nadat hij het glas in de voordeur kapot had getrapt. De man was boos omdat hij niet gehoord zou worden door de politie. Agenten die nog bezig waren met de administratie hebben hem naar binnen gehaald en in de cel gezet. De man werd aangehouden voor vernieling, schrijft de politie Sjaarloos op Instagram. En acteur Peter Faber is overleden. Hij werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij het benauwd kreeg. Dat bleken hartproblemen te zijn waar de artsen niets meer aan konden doen. Faber brak al door in de jaren 70 en speelde toen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Zijn laatste filmrol was in de film Sweet Dreams, die 2 jaar geleden werd ingezonden voor de Oscars. Peter Faber was 82. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: Mario Kwaaital met het nieuws van Radio Rijnmond. In de duinen bij Oud-Torp is een gebied zo groot als een half voetbalveld zwart geblakerd na de natuurbrand van gisteren. De brand is zo goed als helemaal geblust, al moet de brandweer nog wel controleren of echt alles uit is.
1: Het idee was gisteren van we gaan blussen met helikopters van Defensie. Nou, dan blijft er altijd vaak nog wat resttemperatuur achter. Dus dan normaal gesproken ga je dan het veld in om de laatste hotspots te blussen, zeg maar. Ja, de vraag is nu even bij daglicht en wat ik nu zie, is dat nog een goed idee? Dus daar gaan we even een goed plan over maken en kijken of dat we dat wel of niet moeten doen. Ik denk dat we ervoor kiezen om dat met een drone te doen. Want het is ook niet de bedoeling om meer schade aan te richten dan dat er nu al is.
0: Door de natuur om de brand heen nat te houden, werd erger voorkomen. In een seniorenflat in de Rotterdamse wijk De Esch is gisteravond iemand overleden bij een uitslaande brand. Die woedde in een appartement op de 7e verdieping. De bewoner werd door de brandweer achter zijn voordeur gevonden. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed niet veel later. Buurtbewoners zeggen dat ze een knal hoorden voor de brand uitbrak. Het is niet bekend wat dat was. De seniorenflat aan de Watertorenweg hoefde niet ontruimd te worden. Een man die gisteravond na sluitingstijd bij een Rotterdams politiebureau naar binnen wilde, kreeg wat hij vroeg, maar wel pas nadat hij het glas in de voordeur kapot had getrapt. De man was boos omdat hij niet gehoord zou worden door de politie. Agenten die nog bezig waren met de administratie hebben hem naar binnen gehaald en in de cel gezet. De man werd aangehouden voor vernieling, schrijft de politie Sjaarloos op Instagram. En acteur Peter Faber is overleden. Hij werd vorige maand opgenomen in het ziekenhuis nadat hij het benauwd kreeg. Dat bleken hartproblemen te zijn waar de artsen niets meer aan konden doen. Faber brak al door in de jaren 70 en speelde toen in films als Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. Zijn laatste filmrol was in de film Sweet Dreams, die 2 jaar geleden werd ingezonden voor de Oscars. Peter Faber was 82. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. 5 minuten vertraging op de A59. Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Oosterhout en knooppunt Hooipolder. Dan nog een melding voor de A59 richting knooppunt Zonzeel. Want bij Made vinden bergingswerkzaamheden plaats. Daarom is de afrit dicht en je kunt het beste keren bij de volgende afrit. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
8: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
7: Wij houden het Hollands.

0: Goedemiddag, dat was hier natuurlijk, Joey Nicolai.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Vrienden van het Nederlandstalige lied, goedemiddag en welkom weer. We zijn weer live. Het is ruim 7 minuten over 12 uur. En dan gaan we weer. Dan gaan we weer met Wij Houden het Hollands natuurlijk. We hebben er zin in, want we hebben de leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in huis vandaag. Onder andere Melissa Smilda, helemaal uit het Hoge Noorden is ze weer gezellig bij ons. En ook, ja, desalniettemin, zeker de grootste stem van, ja, van Nederland mag ik wel zeggen. Wim Dalmee is bij ons in huis, jongens. En in het volgende uur, Chris de Roo, samen met Zonzo Basili. Dus dat wordt gezellig. We houden de zomerse stemming er nog even in. Jeffrey Leunenberg is hier met dat leuke liedje.

De temperatuur die kruipt langzaam omhoog, vrienden. Jeffrey Leunenberg was dat, een Italiani. Leuk dat je luistert. Wij zijn er vandaag tot 2 uur en wij draaien.

0: Wij noemen dat gewoon een barkeeper. De tapster. Leuk single. Ik moest er, bij sommige singles heb je dat, vrienden. Dan moet hij even rijpen en dan, ja, dan komt hij toch op een plekje terecht. En dan denk je van, ja, toch een lekkere single. Goedemiddag, zeg ik tegen Melissa. Melissa Smiddelaar is weer bij ons, jongens. Dat is een tijdje geleden.
1: Een hele goede middag.
0: Nou, leuk dat je er weer
1: hele
0: bent.
1: Hele tijd geleden, hè?
0: Ja. Hoe is het met je?
1: Ja, het gaat heel erg goed met mij.
0: Hoe zitten we erbij, zeggen we dan, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Het gaat goed met mij, gelukkig. En ja, de single gaat, dat loopt ook hartstikke goed, de nieuwe single. Daarvoor ben ik hier natuurlijk, hè?
0: Zo is
1: om
0: het.
1: Om ze te promoten, ja.
0: Ja. Als de zon weer schijnt, nou, toen jij binnenkwam, toen hadden we gelijk het zonnetje in huis, denk
1: toen
0: ik.
1: Toen hadden we gelijk... nou, dat is iets positiefs, maar nee, de zon die schijnt hier lekker. Toen ik vanochtend wegging vanuit Rode, toen was het nog wat frisjes, maar... Hier is het gewoon lekker warm.
0: Zo is het, ja. De temperatuur die gaat alleen maar omhoog, ja. Melissa. Volgens mij 31 graden. Naast jou zit, ja, ik mag wel zeggen, een van de beste stemmen, mannelijke stemmen van Nederland, Wim Dalmee. En als hij een plaatje uit, ja, als jij een plaatje uitbrengt, Wim, dan gaat het bij mij iets kriebelen.
2: Nou, dat is altijd fijn om te horen.
0: Hoe is het met je, Wim?
2: Ja, buitengewoon goed. Ja. Niks te klagen, dus we gaan gewoon door.
0: Ja, volgens mij heb jij een van de drukste agenda's van de artiesten van Nederland, hè?
2: Nou ja, we hebben niet te klagen, laat ik het zo
0: zeggen.
2: Nee,
0: je, overal, als ik social media openslaat, dan is het Wim Dalmee. En waar dan ook, je komt in elke hoek van het land.
2: Zeker, dat had ik net met mijn collega hierover. Mm-hmm. En ja, fantastisch om te doen, ja. Natuurlijk.
0: De vorige single, dat is, wanneer was dat? Vorig jaar ergens?
2: Verleden jaar, ja. Ja, ja. Alsof ik nooit bestond.
0: Alsof ik
2: onder
0: bestond.
2: Het label Berk Music.
0: Ja,
2: het
0: was een perfecte single. Alleen heeft hij niet veel... hij heeft niet gedaan zoals jij in gedacht had, denk ik.
2: Nee, oké. Okay, er is ook, als ik heel eerlijk ben, te weinig meegedaan. Mm-hmm. En dat geven wij het, maar dat is een constatering. Gewoon van feiten.
0: Dus. Maar zoiets kan je opnieuw uitbrengen, hè? Zoet, zout, zuur van Robert van Hemert, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Ja, die is pas gas gaan geven in de tweede ronde.
2: Ja, oké. Okay, maar ja, ik... Ik zeg altijd maar, ik ben op een leeftijd, ik hoef niks, ik mag alles.
0: Zo is het. Ja, maar dan, ja, je hebt ook een andere kijk op het leven, denk ik, hè? Toch?
2: Nou, ik denk het wel. Ik denk ook altijd wel, nou, ik zal niet zeggen een eindselganger, maar ik doe altijd wel eigenzinnig. Ik ben wel eigenzinnig. En we doen ook samen met mijn vrouw, zoals je weet, die doet het geluid.
0: Jullie zijn een team, toch?
2: Toeren we door heel Nederland en ja, volle agenda. Dus in die zin is het leuk dat je dat in eigen beheer doet.
0: Ja, zo is het. Yes. Melissa, we gaan met jou beginnen. Als de zon weer schijnt. Nou, gelukkig schijnt die weer voor jou.
1: Gelukkig
0: toch?
1: Wel, hè? Gelukkig wel.
0: En ja, het is een zomersplaatje. Heb je daar expliciet voor gekozen?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, ik heb gekozen voor deze single. Want ik dacht van ja, alle liedjes gaan tegenwoordig over de liefde. Mm-hmm. We gaan de zomer tegemoet. Laten we wat gezelligheid erin brengen. Kijk, iedereen die maakt in het leven wel eens een mindere leuke periode mee.
0: Zo is het. We hebben iedereen heeft een rugzakje, toch?
1: Ja, precies. En ja. Ja, eigenlijk gaat het erover dat wanneer je gezellig op het terrasje zit, dat de dip dan even verdwijnt en je vergeet eigenlijk even alle zorgen. En ja, ik wilde gewoon ook voor de optredens een leuke, gezellige meezinger hebben. Nou ja, en dat is wel gelukt. Hij doet het hartstikke goed, gelukkig.
0: We gaan er naar luisteren. Hier is Melissa Smilda bij ons.

0: proosten op het leven, toch?
1: En dat is belangrijk.
0: Ja, elke dag is er een, Melissa, toch?
1: Ja, zo is het.
0: En daar moeten we van genieten. Zomersplaatje. Ja, het is alweer, denk ik, 2024 dat je laatste plaatje hebt uitgebracht.
1: Ja, 2024 inderdaad. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
0: Mm-hmm.
1: En ja, dat vind ik natuurlijk zelf heel jammer. Want als artiest wil je bezig blijven en wil je van je laten horen.
0: Ja.
1: Maar ja, soms loopt het even wat anders natuurlijk. Kijk,
0: dat is het leven toch zelf, toch?
1: Ja, zeker weten. Ik zat natuurlijk bij Energy Music. Hun hebben helaas besloten om het contract zeg maar te beëindigen, de samenwerking.
0: En nu dus, alles in eigen beheer?
1: Nu alles in eigen beheer. En gewoon weer met frisse moed tegenaan. Ik ben ook alweer met de volgende single bezig. Dus zo blijf je lekker bezig.
0: Nou,
1: en dat vind ik belangrijk, toch?
0: Gas geven,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, gas geven, toch? Ja, zeker.
0: Kom zo bij jou terug. We gaan eerst even naar jou, Wim. Ricky Velking. Die naam die ga ik steeds meer horen.
2: Ja, klopt. Dus, Ricky Velking is inmiddels een maatje van me.
0: Mm-hmm.
2: Ik ken de man al heel lang, via zijn vader eigenlijk. En sindsdien draait hij in Wils Nieuwegein, waar we veel dinnershows... En hij is landelijk bekend geworden door Druk Je Lijf Tegen Mijn Lijf van Corrie Konings. En een soort remix van te maken.
0: Mm-hmm.
2: En die gaat echt als een tierenlier.
0: Zullen we dadelijk een plaatje van hem doen?
2: Ja, dat zou heel leuk zijn.
0: We gaan hem even opzoeken natuurlijk. Wim Dalmee en Ricky Velking. En we moeten even erbij zeggen dat het een Engelstalig nummer is in een Nederlandstalig programma.
2: Ja.
0: Maar ik vind jou zo belangrijk ook voor de nationale muziek.
2: Mm-hmm.
0: Dat ik jou gewoon in huis wil hebben.
2: Nou,
0: snap je het?
2: Vind ik heel lief. Ja, daar zijn we heel content mee.
0: Ja, en we gaan zo dadelijk natuurlijk ook jouw Nederlandstalige single draaien. Want volgens mij heb jij hem nog nooit gehoord, hè, Melissa?
1: Nee, ik heb hem... Ja, misschien ook wel, hoor.
0: Ja,
1: misschien dat ik hem wel eens gehoord heb. En dat ik nou denk van... Oh ja, die heb ik vast wel een keer vaak.
2: Hij is niet blijven hangen, Melissa.
1: Misschien nou wel. Misschien na vandaag.
2: Ja.
0: Hey, voluit. Young New Mexican Puppeteer.
2: Ja, dat is eigenlijk een... Ja, het was een idee van Ricky. En dat vond ik echt leuk. En zegt, zullen we een keer wat samen doen? Nou, Ricky is gewoon een fijn ventje. Ja, leuke jongen. Dus, en ik ben oldschool, zou ik maar zeggen. En ik vond het wel een eer dat hij aan mij vroeg. Hij zegt, ja, dat nummer, eigenlijk een nummer van Tom Jones. En omdat jouw stem daarnaar kleurt, is het wel leuk om dat te doen. Ik zei, nou, daar gaan we voor. Dus we hadden een mooie band laten maken. En Ricky heeft de rap gedaan en het was helemaal... ik vind het een prachtig nummer.
0: Precies. Eigen tijds, hè? Het is gewoon 2026.
2: Het is 2026, want jonge New Mexican Puppet is eigenlijk een nummer van Tom Jones. Wat eigenlijk
0: de grootheid. Ik ben vorig jaar naar hem toe geweest in Ziggo Dome. Fantastisch.
2: Ja, het is bizar.
0: Ja. We gaan hem doen. Young New Mexican Puppeteer.
2: Dankjewel.
0: Hier is die Wim Dalmee, tezamen met Ricky Velking.

0: Doe je ogen dicht en hij staat er gewoon. En volgens mij deze grootheid uit Barendrecht. Young, new Mexican puppeteer. En dat is die. Wat een heerlijk nummer, Wim.
1: Ja, vinden wij zelf ook. Ricky heeft daar echt wat qua compositie heel wat moois van gemaakt. Mm-hmm. En ik heb hem zelf ingezongen. Ik moet zeggen, ook niet onverdienstelijk.
0: Ja, het was mij niet opgevallen, maar die Nederlandse rap van Ricky, dat is...
1: Ja, geweldig, hè?
0: Dus we draaien gewoon legaal.
1: Ja, zo is het. Ja. Blijft toch een beetje Hollands.
0: Ja, lekker, lekker, lekker. We praten zo verder, maar eerst even muziek van een vriend van dit radioprogramma, Vincent. Hier is hij met zijn laatste nieuwe.

0: nu al gezellig op de radio. Hè? Zeker, we draaien de lekkerste Nederlandse muziek. Vincent was dat en zijn nieuwe Dat Ben Jij.
1: En dit is de nieuwe regio-tip.
2: Blijf

0: Blijf bij mij, dat is de nieuwe van Danny Price. Ja, en dat is deze week de regio-tip. Praten we even verder met Wim Dalmé, een van onze studiogasten van het eerste uur. Straks in het tweede uur hebben we Chris de Roo, tezamen met Zonzo Basili. Dat is ook gezellig, dat weet ik zeker. Maar even terug naar jou, Wim. Ja, Nederlandstalige single. Ja, jij zei van, ik ben niet zo bekend in de Nederlandstalige wereld, toch? Hoor ik net even tussen neus en lippen door.
1: Nou, ik ken natuurlijk de artiesten wel, maar ja. Ik ben daar niet in thuis. Dat zeg ik net tegen Melissa ook, van, wij draaien s'avonds of daar op de dag nooit geen muziek thuis. Kijk, je hebt mensen die draaien de hele dag Nederlandstalige muziek. Mm-hmm. Dus ik zie wel eens een plaatje of ik hoor wel eens een plaatje. En ik hoorde net dat nummer van Melissa, top plaatje. Mm-hmm. Alleen wij luisteren thuis nooit geen muziek, omdat we altijd lekker rustig willen relaxen. Ja. Omdat je in een weekend sta je al volop in de herrie. En dan doe je je eigen ding, zal maar zeggen.
0: Dat is jullie zen-moment, om het zo
1: ja,
0: te zeggen.
1: Ja, dat is gewoon zo.
0: Maar toch heb je de stap vorig jaar gedaan om een Nederlandstalige single uit te brengen.
1: Ja.
0: Hoe is dat zo gekomen dan?
1: Nou, Django Wagner is een vriend van mij en die heeft mij geïntroduceerd bij Berk.
0: Ja.
1: Contract getekend. En een plaatje uitgebracht. In korte lijnen is dat het.
0: Ja, maar het had net zo goed een Engelstalig plaatje kunnen zijn, toch?
1: Ja, die optie daar gingen ze niet voor. Omdat toch Berk.
0: Berk
1: toch
0: is van de
1: merendeel
0: ambassadeur van de Nederlandstalige
1: ja,
0: muziek.
1: Ja, zeker, zeker. Het is een goed label en een goede maatschappij op zich. Fantastisch.
0: Zeker.
1: Dus,
0: we gaan hem beluisteren.
1: Ja.
0: En we hebben hem heel wat gedraaid in dit programma. Dat kan ik je beloven.
1: Hartstikke lief. Stuur maar een tikkie.
0: Ja, oké, doen we. Alsof ik nooit bestand hier is.

0: alsof ik nooit bestond.
1: Helemaal live gezongen, jongens, in de studio hier. Wim Dalmee.
2: Ik stuur jou nou een tikkie, hè? Ja.
1: Kom vanzelf goed met de Buma, Wim.
2: Ja, ook weer.
1: Ja, dit is fantastisch. En als ik jouw producties beluister, het is allemaal zo vet. En allemaal echte instrumenten natuurlijk. Ja, geen muziek zeker. Uit een doosje, zal Wolter zeggen, toch?
2: Nee.
1: Ja, lekker, man. Dit ook, ja.
2: Ja, dat is gewoon ik zeg het tegen Melissa, het is gewoon wel een topplaat.
1: Mm-hmm.
2: Jammer dat er toch iets minder mee gedaan is, vind ik persoonlijk.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is altijd een persoonlijke mening. Dus.
1: Wij als radiomakers moeten hem gewoon veel meer gaan draaien, toch?
2: Nou, sowieso. Ik zeg net aan Melissa, ook airplay voor je plaatje is gewoon belangrijk.
1: Ja, precies. Dus. En dat proberen wij te doen, maar we hebben maar 2 uurtjes.
2: Hartstikke lief.
1: Dus we zouden het liefst elke dag
2: dat waarderen
1: in, in de lucht willen zijn. Maar we zijn te beluisteren via Drechtstad FM, Merve Radio, Atos en natuurlijk ook RTV Ridderkerk, vrienden. Met de lekkerste Nederlandstalige muziek. We praten zo verder met Melissa Smilda en ook natuurlijk met Wim Dalmee. Maar is de nummer 1, de zomerhit van 2026. Hij heeft hem te pakken, hoor. Hier is Rutger van Barneveld.

0: de zwoele zomernacht van onze vriend Rutger van Barneveld was dat nu natuurlijk. En ja, regelmatig komt hij nog bij ons langs. En dan zit hij op jouw plekje, Melis.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, leuk.
1: Ja, wat een hit is dit hè?
0: Nou, lachen. En zo verdient toch?
1: Nou, zeker verdient, ja.
0: Net zoals Justin. Justin de Wild is ook een zanger die ook al jaren bij ons over de vloer komt. Net zoals jij eigenlijk.
1: Ja, ja. Hele leuke collega-zangers. Ja.
0: Verlang jij er ook nog naar de hit, zeg maar?
1: Het zou natuurlijk prachtig zijn. Mm. Kijk, je maakt natuurlijk niet voor niks nieuwe singles.
0: Ja.
1: En je brengt ze uit. En ja, je hoopt daardoor natuurlijk wat meer optredens weer te krijgen. En ja, ik mag zeggen van ja, dit jaar gaat hartstikke goed met de optredens. Elk weekend heb ik wel weer wat staan. Dus dat gaat top.
0: Ja, daar doe je toch voor eigenlijk.
1: Ja, zeker weten. Als zangeressen mag ik dan niet klagen, vind ik.
0: Nee, want het is wel een moeilijk wereldje, hè? De Nederlandstalige zangeressen.
1: Ja, dat is een lastig wereldje om ertussen te komen. En nou ja, ik moet ook eerlijk zeggen, van het is natuurlijk een hele mooie wereld. Hè? Want als je op het podium staat, dan geniet je. Kijk, zoals hier geniet je ook altijd. Dus ik vind het ook fantastisch dat ik hier vandaag weer ben uitgenodigd.
0: Dankjewel.
1: En daar doe je het voor. Kijk, ik vind het ook gewoon belangrijk om de mensen te laten genieten van de muziek die je uitbrengt. En ja, daarentegen is het inderdaad voor de zangeressen wat het soms wel een beetje lastig gemaakt.
0: Je ziet dat ervan genoten wordt, want een van je grootste fans hier uit Zuid-Holland is weer binnen.
1: Ja, die zit hier ook gezellig in de studio, dus dat is ook top, toch?
0: Zeker. We gaan terug naar 2024, Melis. En 1000 kussen gaan we van jou draaien. Hier is Melissa Smilda.

0: Klopt het dat hij bij jou in de woonplaats verblijft?
1: Deze ja, een paar straten verderop. Nee, andere kant van het dorp inderdaad.
0: Rode toch, was dat?
1: Ja, Pijzen, Rode inderdaad. Ja.
0: Ligt dat zo vlak bij elkaar?
1: Ja, het is eigenlijk een heel klein dorpje. Volgens mij is het net buiten Altena. Maar ja, dat is dan weer een ander dorpje. Maar ja, het ligt heel vlak bij elkaar. 10 kilometer ongeveer.
0: Kijk eens
1: aan. Nou, 5 ongeveer, hoor. Wel minder.
0: Ja, de wereld is klein wat dat betreft,
1: ja,
0: Lisa, toch?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wim, ik heb even in de archieven gedoken hier bij ons. En in 2013 heb jij nog een Nederlandstalige plaat uitgebracht. Kan je dat nog een beetje herinneren?
2: Nou, als ik heel eerlijk ben, ik ben ook al een aantal jaartjes ouder. Maar
0: waarom heb je me laten staan?
2: Oh ja, ja, ja, waarom ja. heb je me laten staan? Ja, ja, ja, ja. Dus, ook in eigen beheer uitgebracht, dus samen met Mario Veldman.
0: Ja, dat is een van de producers van Nederland ook, hè? Van,
2: ja, ja, Mario, ik moet eerlijk zeggen, ik laat mijn muziek en mijn orkestbanden altijd, wat je zegt zelf net, van de mooie, okay, vette banden. Mm-hmm. Altijd live muzikanten, nu de laatste single ook, Mexican Puppeteer, een saxofonist, alles is live. En daar houden wij zelf sowieso van. Anders komt al een kastje. En,
0: precies.
2: Nee, vandaar, Mario is echt top.
0: Ja, we gaan even terug naar het hij dus, met Wim Dalmé, hier is hij.
2: Dankjewel.

0: Melissa heb je jou nog kennis laten maken met Wim Dalmee vandaag.
1: Ja, zeker.
0: Wat vind je ervan?
1: Lekker collega had hij. Mooie stem, mooie warme stem.
0: Precies. Hey, super. Een verborgen pareltje, Wim, is dit toch?
2: Zeker.
0: Wat een heerlijk nummer.
2: En Dansen laatste keer met mij is ook wel eens een keer leuk om te draaien.
0: Oké. Okay.
2: Echt een prachtig mooi nummer.
0: Ja. We hebben niet alles van je in de computer staan, hoor.
2: Nee, dus, dan stuur ik het op.
0: Nou, fijn. Dan kunnen we dat de volgende keer natuurlijk
2: geen probleem
0: meenemen. Hey, de plannen voor 2026, Melis. Jij zegt van, ik sta alweer regelmatig op de podia. En dat
1: zeker.
0: Is het, ja, daar ben je als een vis in het water natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker weten. Ja, elk weekend wel weer. Vorig weekend had ik er 2. De weekend daarvoor 4. En dat weekend daarvoor ook 4. Dus ja, dat gaat heel erg mooi. Eigenlijk beter dan het jaar daarvoor eigenlijk. Ja. Dus alleen maar positief, toch?
0: Want, aan Wim hoef ik dat niet te vragen.
1: Nee, aan Wim hoef ik dat inderdaad niet te vragen.
0: Tjokkie vol, denk ik. Hè?
2: Ja, nou ja, we hebben niks te klagen. Kijk, ik heb een hele dure vrouw. Die moet ik onderhouden.
1: Oh.
2: Ze is erbij. Ik zeg, ze geeft nog geen zweepslagen, maar ze stuurt me wel de deur uit.
1: Met haar erbij dus, hè? Met haar erbij.
2: Ja, ze gaat altijd mee. Maar ja, controle.
1: Ja,
2: nee, hoor.
1: Zeker.
2: Nee, Irma is een schat van de mens en doet alles perfect.
0: Lang,
2: al jaren. Ze zegt, als ze mij vragen van waar ben je te boeken, zeg ik niet mij vragen, ik mag alleen maar zingen.
0: En zo is het. En of het nou een dinnershow is of een kroegje, je voelt je overal als een vis.
2: Ja, ik vind muziek maken, daar heb ik net met Melissa over. Muziek maken is leuk. Mm-hmm. En dat is gewoon de prioriteit die je voor jezelf moet stellen, denk ik. Zeker of je nou een beginnend artiest bent of een gearriveerd artiest. Je moet er plezier aan beleven.
0: Ja.
2: Uiteindelijk doe je het om de mensen blij te maken. En geld is nooit voor mij een ding. Een ding.
0: Ja.
2: Kijk, uiteindelijk ben ik blij dat ik mijn geld ermee kan verdienen en daardoor kan leven. Dat is weer wat anders. Mm-hmm. Maar plezier staat voorop.
0: Zo is het. En zat, want op meer mensen dat maar, dat gevoel, weet je wel.
2: Ja, je
0: dan zag de wereld
2: anders.
0: Wel een beetje beter uit, denk ik, toch?
2: Ja. Als je voor het geld gaat, dan word je niet gelukkig, denk ik.
0: Zo is het.
1: Nee,
0: zo
1: zeker
0: is het.
1: Niet.
0: Melissa, we moesten nog even Corrie Konings draaien.
1: Ja, tuurlijk. Want eigenlijk zou een vriendin vandaag mee. Amy zit nou op de bus. Zij is buschauffeur.
0: Oh, leuk.
1: En dat zie je ook in mijn nieuwe videoclip, Als de zon weer schijnt. Dan, als je de videoclip op YouTube bekijkt, dan zit zij als buschauffeuse, zeg maar, achter de bus, in de bus. Daar, het is ook echt een feestelijke videoclip geworden, dus dat is wel heel grappig. En het volgende nummer is speciaal voor jou, Amy. Even een liedje van Corrie. Alsjeblieft.
0: Hier is
1: die. Volg
3: die. Zondag op je radio. Het is zondag op je radio. Rob de Leeuw.

0: We hebben even meegedraaid deze, de buschauffeuse. En ja, in het Hoge Noorden, waar rijdt ze precies, Melis?
1: Ja, ze reed voorbij het dorpje Rode, dus dat was wel grappig. Ze zag mij rijden toen ik hierheen reed.
0: Dat is leuk. Jongens, er is een tijd van komen en een tijd van gaan en een tijd van... Gaan is nu gekomen.
2: Ga je het huilen erop?
0: Eigenlijk is een uurtje veel te kort, jongens, om lekker bij te praten.
1: Eigenlijk
0: hè?
1: Veel te Toch? Kort, hè? Ja. Ja. Nou, in ieder geval heel erg bedankt voor het interview.
0: Zeker. Hartstikke geen probleem. Leuk. Altijd leuk als je er bent, Melissa. Zo, ik wou dat we gewoon elke week van zulke zangeressen hadden, weet je wel. Want die hebben gewoon lief. Te weinig in het Nederlandstalig lied.
1: Hartstikke lief. Dus. Dank je, Rob.
0: Ik hoop je binnenkort weer te zien en te horen natuurlijk met nieuwe liedjes. Maar
1: komt
0: we gaan eerst genieten
1: goed.
0: Van jouw laatste Als de zon weer schijnt natuurlijk. En Wim, jij ook fantastisch bedankt dat je de tijd hebt genomen samen met Irma om hier even weer aanwezig. En voor de tractatie natuurlijk.
2: Ja, uiteraard.
0: Was super.
2: Super bedankt.
0: We blijven je volgen. Doe Ricky Velking van ons de groeten.
2: Ga ik zeker
0: doen.
2: En we
0: gaan allebei jullie nummers nog één minuutje draaien.
2: Dankjewel.
0: Dus, hey, lief. Groetjes. Hoi.
1: Dankjewel hè.
2: Ciao, ciao.
3: Wij houden het Hollands is te beluisteren via Drechtstad FM, Atos Radio, Merwe Radio en RTV Ridderkerk. Hey.

0: de Roethart. Melissa Smilda nog een keertje.
1: Het waren lange koude dagen. Maar die zijn nu verleden tijd. Ik laat ze
2: de allerbeste Nederlandstalige muziek hoor je in Wij Houden het Hollands.

0: van 11 uur.
1: Mario Kwaaijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 42-jarige vrouw uit de regio Rotterdam is overleden bij een mislukte reddingsactie in zee bij het Griekse eiland Kreta. Ze sprong woensdag van een boot om een vriendin te helpen die in de problemen kwam in zee. Maar toen ze in het water sprong, raakte ze zelf bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. De vrouw die ze probeerde te redden, kon zelf veilig uit het water komen. Een man van 34 is vannacht opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Rotterdam. Hij kreeg ruzie met iemand op de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Na de steekpartij vluchtte hij weg. Hij werd een eindje verderop al vrij snel opgepakt op de Westblaak. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een stuk natuur zo groot als een half voetbalveld is zwart geblakerd in de duinen bij Ouddorp. Het is nog maar een van de weinige dingen die herinnert aan de duinbrand van gisteren. De meeste brandweer is alweer vertrokken. Er wordt vandaag alleen nog gecontroleerd of de brand ook helemaal uit is. Dat gaat met een drone gebeuren. De brandweer blijft wel alert of de brand niet weer oplaait. Door de natuur eromheen nat te houden is erger voorkomen. Een jaar geleden werd afvalscheiding nog als de ultieme oplossing gezien voor recycling. Maar in Schiedam hoeft dat niet meer. Alle bakken om afval apart mee in te zamelen zijn er weggehaald. De reden? Machines bij afvalverwerkers kunnen dat tegenwoordig veel beter. Het doel blijft wel hetzelfde. Zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Maar nu zorgt het in ieder geval voor minder frustratie in Schiedam. Dingen als GFT en kleding blijven wel apart ingezameld worden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. In het zuiden van het land rijdt het op twee plaatsen langzaam. De A58 Breda richting Tilburg. 5 tot 10 minuten vertraging tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. En op de A76 richting Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens door de Duitse politie. En dat betekent vanaf knooppunt Kunderberg 5 tot 10 minuten oponthoud. Dan nog een melding vanuit de NS, want door inzet van de brandweer vanwege de bosbranden in Limburg rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Venlo. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Jouw stad, jouw radio.
0: Wij houden het Hollands.
7: Drecht.

0: Oei, goedemiddag.
1: Welkom bij Wij Houden Het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En vrienden, let op, het is de ene laatste uitzending voor de zomerstop. Want volgende week is de laatste uitzending en dan zijn we de 4 weken even niet op de radio live. Maar wel non-stop muziek, Nederlandstalig natuurlijk, want dat gaat gewoon door. Nou, het eerste uurtje zit er alweer op en het was supergezellig. Wim Dalmee, samen met Melissa Smilda, vriendin van dit radioprogramma. En Wim natuurlijk ook een vriend van dit radioprogramma. En nu het even over vriend hebben van het programma. Zonzo Basili is ook al binnen en ik zie Chris Dero ook al buiten staan. Dus dat wordt gezellig. En dit is ook een hele gezellige, lieve vrouw.

0: Ja, of het feest is natuurlijk. Wij maken er gewoon een feestje van bij Drechtstad FM, bij RTV Ridderkerk, Merve Radio en Atos Radio. En natuurlijk via DAB Plus in bijna heel Zuid-Holland te beluisteren. En we zijn trots dat hij er weer is. Jazeker, hij zet snel zijn koptelefoon op. Zonzo Basili is bij ons, jongens. En ook Chris Drouw. Zonzo, een hele goede middag.
1: Goedemiddag allemaal.
0: Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Zondag nooit je sterkste dag, hè? Maar dat weten we natuurlijk.
1: Dat zijn jullie wel gewend, hè? Maar ik was wel op tijd.
0: Ik moet zeggen, ruim op tijd.
1: Dat zijn de mensen ook niet zo gewend van mij. Nee. Dat zijn ze dan weer niet gewend.
0: Maar gezellig dat je er bent. Je hebt weer een leuke single uit. Daar gaan we zo dadelijk even over praten natuurlijk. Ja. En ja, je blijft lekker in de Nederlandstalige sfeer hangen. Hè? Je bent wat dat betreft klimmende als Nederlandstalig artiest.
1: Nee, ja, jij zegt het.
0: Ja, maar het is zo. Toch? Elk treetje, die moet je bewandelen.
1: Zo is het.
0: Naast jou zit eigenlijk een grootheid ook in de Nederlandstalige muziek... die we een tijdje kwijt zijn geweest.
2: Grootheid. Dankjewel, hallo.
0: Hallo.
2: Hallo allemaal.
0: Chris Drouw.
2: Ja, goeiedag.
0: Chris, hoe is het met jou?
2: Ja, maar goed. Gelukkig na heel veel ellende en gezondheidsproblemen ben ik weer op de weg terug.
0: Ja, mogen we vragen wat er aan de hand is met je gezondheid? Wat er was?
2: Jazeker.
0: Je had een burn-out, weet ik wel, toch?
2: Nee. Ja, dan was dat het maar. Dan was het, maar ook, is het natuurlijk ook wel erg. Maar ja. ik kreeg...
0: Fysiek was er ook wat aan de hand, weet je nog?
2: Anderhalf jaar, het is nu iets meer dan een jaar geleden... kreeg ik 3 herseninfarcten achter elkaar. En toen was het praten en lopen was er in één keer niet meer bij.
0: Nee.
2: Dus ik heb dat een jaar in therapie opnieuw moeten leren.
0: Respect. Respect hoor. Dus je hebt de weg terug bewandeld om het zo maar
2: zeker,
0: te zeggen.
2: Zeker. Ik heb heel veel geluk er in principe gehad. Mm-hmm. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nou, fijn dat je er weer bent, dat je er zo bij zit en dat je ook weer muziek maakt. Dat is het belangrijkste natuurlijk in deze wereld,
2: toch?
0: Dat is
2: het mooiste natuurlijk. Ja,
0: het is je uitlaatklep?
2: Ja, dat sowieso. Ik doe dat al 27 jaar. Waarvan nu zeg maar 24 professioneel.
0: Ja.
2: En dat blijft gewoon fantastisch mooi. En met heel veel ups en downs en heel veel wat je meemaakt.
0: Dat is het leven zelf, toch?
2: Vallen opstaan, ja, zeker.
0: Ja.
2: En dan weer heel veel optreden, dan weer niks. Mm. Dan weer zo. Dat gaat allemaal een beetje zo.
0: Ja.
2: Maar als je daar weet om mee om te gaan, dan komt dat...
0: Op zijn pootjes terecht.
2: Ja.
0: Ja. Kom jij uit de bekende De Roo-familie?
2: Nou, ik werd net ook gevraagd. Ja. Want Henk De Roo natuurlijk, van de Dutch Boys.
0: Precies. Henry is hier geweest, hè?
2: Ja, Henry is hier geweest, jazeker. We kennen elkaar heel goed. Uh-huh. We hebben dezelfde naam, maar we zijn geen familie.
0: Ja, je had ook nog zusjes De Roo daarin.
2: Maar daar heb ik... Dat is de zus van mijn vader.
0: Kijk.
2: En zusjes De Roo waren vroeger met z'n drieën.
0: Ja, de blauwe korenbloemen.
2: Ja, juist.
0: Precies.
2: Ja.
0: Zonzo, we gaan even terug naar jou. Is het ja of nee? Ja.
1: Ja, zeg maar.
0: Stel jij die vraag nog wel eens dan?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk wel gewoon een makkelijk zinnetje wat je kan onthouden. En daar gaat het eigenlijk een beetje de laatste tijd om.
0: Ja.
1: Hoor ik van mijn platenmaatschappij, want ik ben ook wel eens nog wat eigenwijs. En die zeggen tegen mij van, je moet het gewoon eigenlijk proberen simpel te houden deze tijd.
0: Mm-hmm.
1: Het gaat niet meer zo mee om kwaliteiten. Tuurlijk moet je wel goed kunnen zingen, maar je moet het gezellig maken deze tijd. En dat is het gewoon. Gewoon een goed kroegenliedje. Makkelijk herkenbaar. Wat een kind mee kan zingen. Ik zeg het tegen Wim wel mee toevallig. Want een kind, een kleintje van mij, die is nou 4 en die zingt het liedje. Die had het liedje 1 keer gehoord en die zingt hem al mee.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk, zeggen ze, wat je deze tijd moet hebben. Het moet in je hoofd blijven zitten.
0: Precies, het moet gelijk blijven hangen.
1: Ja.
0: Dat is, en gelijk bij de eerste zin, bij de eerste noten moet je mee kunnen zingen, weet je wel?
1: Ja, dat is het.
0: En toegankelijk.
1: Ja, het refreintje, ja of nee, ja. Dat zijn eigenlijk de eerste 2 woordjes die je leert eigenlijk.
0: Ja, precies. Chris, ik weet niet of je het weet, maar dit is Zonzo Basili. Hij heeft, speelt perfect gitaar. En,
2: ja.
0: Nou, ik denk misschien wel 100, misschien wel 1000. Nummers wat jij misschien wel met je instrument hebt begeleid, hè, soms ook niet.
1: Ja, ik heb een eigen studiootje en eigenlijk alles wat je eigenlijk op de radio hoort qua Nederlandstalige wat volksmuziek. En je hoort een gitaar erin, een gypsy gitaar, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Dan is het eigenlijk 95% dat ik het dan ben. Tegenwoordig gooien ze ook wel eens een AI-gitaar of iemand anders die het dan probeert.
2: Dus je doet ook alles voor Django en zo?
1: Nou, toen wou ik ervan net zeggen. Okay. Ik heb 1 neef dan, van het Rozenberg-trio en nog een jongen. Die doen het voor Django Wagner. Die staan daar ook op het kamp natuurlijk.
0: Precies, ja.
1: Maar,
0: is Paulus Schaffner? Of,
1: ja,
2: dat is zo knap joh.
1: Ja, dat is een neef van mij.
2: Die daaruit gehaald. Top.
1: Dus die doen dat. En eigenlijk voor de rest van Nederland ja, ben ik het eigenlijk wel. Maar dat doe ik al sinds mijn... ja, ik was zo'n jaar of 15.
0: Eigenlijk ben je groot geworden met die gitaar. Toch?
1: Ja, een jaar of 15 was ja, toen.
0: Van generatie op generatie gaat het gewoon over, denk ik.
2: Super hoor.
0: Is het ja of nee? We gaan het weten. Hier is Sonzo Basilio bij ons.

0: Life on Chance, die stond over jullie. Ja, het is niet te geloven, is het ja of nee? Zijn nieuwste single. En hoe doet hij het, Sonzo?
1: Goed. Ja. Goed. Tot dus, nu toe. Hij is nu... even kijken, hoe lang is hij nou uit? Kan je dat zien?
0: Nee, ja. Dan moet ik op Spotify...
1: Een maandje, denk ik, nu. Precies. 3 weken. Ja. En tot nu toe zijn de reacties heel goed. Iedereen pakt hem goed op.
0: Is het zo dat hij na een paar weken pas begint te leven, zijn nummer? Merk jij dat?
1: Dat kan. Mm-hmm. Dat kan. Een liedje kan zelfs pas na 10 jaar een hit worden. Ja. Daar is mijn zwager een voorbeeld van, John West.
0: Ja.
1: We hadden Jouw Blik opgenomen in 2015
0: was het ongeveer.
1: 2015 geloof ik, ja. En dat is pas echt een hit geworden 10 jaar later bijna.
0: Mm-hmm.
1: Ja, 7 jaar later. Dus ja, dat kan het ook natuurlijk wezen. Het is niet zo van, het wordt niks. Het kan natuurlijk na een paar jaar nog steeds wat worden.
0: Ja, het vorige uur zei ik het ook wel, weet je wel. Je hebt tegenwoordig re-releases.
1: Omdat je ook steeds onder 5 of 6 jaar, 7, je hebt ook steeds ander publiek. Er komen steeds meer jonge mensen bij. En
0: dan, generaties.
1: Nieuwe generaties. En dan, die vinden het misschien wel leuk. En dan krijg je misschien wel een eentje. Dus, ja.
0: Chris, we gaan even naar jou. Jij bent een paar generaties bezig, toch?
2: Ja, ik heb al heel veel meegemaakt, ja, inderdaad. En ik heb heel veel zien komen en ook heel veel zien gaan ook. Dus, ja. Het is inderdaad, de nieuwe generatie is natuurlijk ook helemaal vlot. Een hele andere benadering van muziek of zo, ik weet niet. Dus het is allemaal een beetje sneller en wij zijn nog een beetje van misschien...
0: Ja, maar we leven toch in een hele snelle wereld tegenwoordig met social media.
2: Ja. Dus we moeten een beetje daarin mee. Maar goed, we moeten wel dingen doen wat ook bij je past natuurlijk. Dat is gewoon qua leeftijden en zo.
0: Ja, wat voor zanger ben jij? Ja, echt levenslied? Of...
2: Ja, het is wel toch wel... die kant is het wel op. En ook heel veel serieuze dingen doe ik. Veel serieuze muziek. Maar ik heb ook wel knallers erbij waar gewoon het dak van er vanaf gaat. En waar je echt in een feesttent erop los kunt gaan.
0: Ja. Wat is nou het leukste optreden wat je hebt gedaan? Het grootste, mooiste optreden? Maar laat het zo zijn.
2: Moeilijk.
0: Je hebt al zoveel jaar ervaring natuurlijk, toch?
2: Ja, nou ja, weet je, ik heb 9 keer in het voorprogramma mogen staan van André Hazes. De oude. Hè?
0: Ja,
2: dus dat waren wel de krent uit de pap.
0: Ja, daar mag je wel trots op zijn, toch?
2: Zeker, zeker. En ik heb ook nog 4 keer Nacht van Oranje mogen doen in Ahoy. Dus dat zijn allemaal wat dingen wat
0: zie dichtbij, hè?
2: Ja, dichtbij. Ja,
0: om de hoek.
2: Ja. Dus daar ben ik ook heel trots op. En ik heb natuurlijk heel lang... was ik de vaste zanger van Café Bolian in Amsterdam. Het zijn allemaal wat dingen die ik dan allemaal heb gedaan. En daartussen heel veel andere dingen. Ja. Ja.
0: Hey, laten we even praten over Grote Vriend. Dat is je nieuwe single.
2: Ja.
0: Heeft dat een speciale betekenis, Grote Vriend?
2: Zeker nu. In 2003 heb ik hem al eens een keer opgenomen.
0: Dus eigenlijk is het ook een re-release, toch?
2: Een nieuwe release, van mijn eigen muziek. Dat heeft nu een hele grote betekenis. Omdat ik heb een zoon van 8. En dat is eigenlijk mijn grote vriend. En daar had ik zoiets van, voor hem neem ik het op. Opnieuw. En in deze tijd.
0: Precies.
2: Ja.
0: Je eerste liedje, je bent weer terug. Hier is die Chris de Roo.

0: mooi nummer van Chris de Roop, de radio, vrienden. En je hoort hem bij Wij Houden het Hollands. We praten zo lekker verder met Zonzo. We hebben nog veel meer muziek van hun. En eerst even Just in the Wild.
1: Wij Houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Natuurlijk, cheerio.

0: natuurlijk Justin de Wild op de radio bij ons bij Wij Houden Het Hollands. En ja, Sonzo, zo'n grote hit als Justin nu heeft. Ja, Justin die heeft overal een beetje tussendoor gevaren, jarenlang, weet je wel. En had wel zijn optredens. Maar bang, daar is hij, weet je wel. Ja, en vind je dat ook gaaf?
1: Dat is een droom.
0: Ja, precies.
1: Ik kwam toevallig, ja, je kon elkaar allemaal tegen onderweg. Mm-hmm. Ik zag hem van even vorige week bij het tankstation toevallig. Stond hij naast me, praten en hoe is het nou? Ja, ja, ongelooflijk wat er allemaal gebeurt.
0: Ja.
1: Dus ja,
0: het raar is dat er dan deuren open gaan die normaal hartstikke gesloten blijven.
1: Ja, ja,
0: je ziet hem bij 538.
1: Het is ongelooflijk wat er dan gebeurt. En ja, iedereen TV, zit maar te hopen op dat ene hitje natuurlijk. Mm-hmm. En ja, het is hem gelukt.
0: Ja. Nu kom je uit een familie wat er erg dichtbij ligt. John Mess natuurlijk.
1: Ja.
0: Volgens mij Mike Peterson is ook nog een beetje in de familie bij jou.
1: Klopt, aangetrouwd. Ja,
0: ja. En ja, dan is het toch misschien de weg iets makkelijker, of niet? Of blijft het voor jou ook een...
2: Heb je een zus of zo? Of een, kijk ook in die familie?
1: Nee, het is niet altijd zo van dat het dan makkelijk... Eigenlijk helemaal niet.
0: Nee.
1: Het is natuurlijk, je leert heel veel van die jongens.
0: Mm-hmm.
1: En het, weet je, net als John ook, die zegt... Je moet het zo doen. Of je moet het, weet je wel, die stuurt me wel hier en daar. Maar uiteindelijk moet je het toch zelf doen. En als jij niet goed genoeg bent, dan kom je ook niet op het podium te staan.
0: Nee, zo is het.
1: Want dat zei René Vroeger een keertje tegen mij. Hij zei, als dat zo makkelijk is...
0: Mm-hmm.
1: Hij zei, ja, dan hebben al mijn kinderen gelijk nummer 1 is in Nederland. Hij zei, zo werkt dat niet. Je moet het toch zelf doen, weet je wel. Het is niet zo van, dat er iemand bekend is, dat hij ook maar een ander bekend kan maken.
0: Nee.
1: Dus dat is, weet je, dus ja.
0: Ja, even, dat beeld moeten we er even uit hebben, weet je wel.
1: Daar hadden we het vorige keer trouwens over met het broertje van Mart Hoogkamer toen ik hier met hem samen zat.
0: Ja, ja, ja.
1: Die zei precies hetzelfde. Hij zegt, het is niet zo van, ja, anders had ik al lang een nummer 1 rit als het zo makkelijk is.
0: Ja, maar je krijgt gelijk een stempel, hè. Ook als broertje van Mart Hoogkamer,
1: dat
0: weet je wel.
1: Dat is het zo. Het is toch, het blijft toch het broertje van. Zeggen ze, weet je, dat is af en toe is dat. Ik ken dat wel eens tegen je werken, zei hij. Daar geef ik hem gelijk in.
0: Ja. Laatst zag ik een filmpje van jou. Volgens mij was dat op het concert van John West, dat je een duet met hem deed.
1: Klopt.
0: Kan dat?
1: Ja.
0: Toen vond ik jou zo goed zingen.
1: Ja, maar dat zijn eigenlijk de liedjes.
0: Toen dacht ik van, hé, je zingt eigenlijk nog beter als John, om het eerlijk te zeggen.
1: Dat zijn eigenlijk de liedjes wat ik leuk vind.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben opgegroeid met Elvis Presley, Tom Jones, Engelbert Humperdinck. Dat zijn liedjes waar wij mee opgroeien.
0: Beetje
1: bij ons
0: Wim Dalmeijer, weet je wel. Alle zanger is dat ook, hè?
1: Ja. En daar word je mee opgegroeid en dat blijf je mooi vinden. Maar ja, als je dat een half uur lang gaat zingen, dan kom je gewoon niet aan het werk hier in Nederland. En dat is gewoon het probleem. En, maar dat is wel echt wat mij legt. En toevallig in Ahoy dan, daar hebben we mij mee gedaan. En ik neem Engelstalig, soms neem Nederlands. En dat is wel iets wat ik leuk vind. Kijk, dat is ook mooi daar. Daarnaast het weg. Maar ja... Dat legt mij goed, dat soort liedjes.
0: Zeker. We gaan weer uit ons bol draaien van 2025. Vorig jaar was je ook nog met dat nummer hier, volgens mij, toch? Gezellig.
1: Klopt.
0: Sonzo op de radio. En, blijf lekker luisteren naar Wij Houden Het Hollands.

0: Ja, een bekend nummer natuurlijk, Amore de mis amore. En dat was natuurlijk Jeffrey Kuipers. Vorige week hadden we hem nog even telefonisch bij ons in de uitzending. Heeft het naar zijn zin daar op de Costa? De Kappers aan de Costa doet hij, hè?
1: Het wel, ja.
0: Chris, hij kwam bij jou de
1: buurt. Goeie reality show brengen, Kappers aan de Costa.
0: Nou, dat zal wel werken, denk ik.
1: Nou,
0: toch?
1: Ik ook.
0: Ja. Ja, maar ook Jeffrey, dat, ja, het gaat altijd een beetje, ja, kabbelend bij Jeffrey.
1: Kabbelend, ja. Ja, ik vind hem een fantastisch artiest. Al die jaren mooie liedjes gemaakt. En altijd kwaliteit geleverd op podium.
0: Ja, maar het gaf hem nooit echt de voldoening, zegt hij wel eens tegen mij, weet je wel.
1: Het is, het is een moeilijke business.
0: Het is een hele moeilijke. Ja, merk jij dat ook?
1: Gunfactor moet je hebben. Ja. Je moet, de timing moet kloppen. Alles moet in principe kloppen. Je ziet het nu aan Rutger. Ja. Werd altijd maar belachelijk gemaakt. En nu heb je een liedje. En nou doen ze het bijna zo bij hem.
0: Ja, heb je die gimmick dus gehoord dat hij bij de platenmaatschappij wegging?
1: En ja, ja, zeker. Ja, nee, ik zit bij hetzelfde management als Rut. Dus ik heb het allemaal wel meegekregen, ja. Ja, zeker.
0: Leuke liedjes door de jaren heen gemaakt. Ja. We gaan er een doen uit 2023, Chris. Ja. Viva la vida.
1: Yes.
0: Ja, mooi lijstspreuk, toch?
1: Ja, zeker, ja.
0: Ja. Beetje zomersnummer, toch?
1: Ja, dat was een zomersliedje. En wij dachten toen van, weet je, lekker. Het was toen ook al heel mooi weer. En ik denk, lekker zomersliedje doen.
0: Nou, we gaan hem draaien natuurlijk bij Wij Houden het Hollands. Viva la vida, Chris de Robions.
1: Ja.

0: Nou, we laten ze zeker praten. De nieuwe van José was dat op de radio. Jongens, dat gaat een uurtje snel. Hè? Het is niet te geloven.
1: Onvoorstelbaar.
2: Ja. Juist de uurtje alweer voorbij?
0: Ja, het is bijna alweer voorbij. Zo. Het is ruim 10 minuten voor.
2: Oké.
0: Ik wil je nummer nog een keer draaien.
2: Nou, graag.
0: Voor hetzelfde geld doen we dat gewoon. Geen probleem. heb je nog leuke dingen? Ga je nog op vakantie trouwens, Zonzo?
2: Ik ga op vakantie nog, maar ik weet nog niet. Het gaat eigenlijk niet. Ik wil wel, maar ik heb tegenwoordig door de week ook mijn dingetjes.
0: Ja.
2: Dus het is moeilijk. Ik moet net even gaan. In september ken ik even weg, dus ga ik eventjes weg. En voor de rest is het eigenlijk maar gewoon werk. In studio, optreden, televisietje, repetities.
0: Blijf lekker doorgaan.
2: Mooie dingen allemaal aan, dus
0: Ja, klein tipje van de sluier of mag dat nog niet?
2: Nee, eigenlijk niet. Het is eigenlijk nog niet officieel, maar we staan altijd wel op grote dingen. Dus, met de band dan, hè?
0: Vind je dat het leukste om te doen ook?
2: Ja, omdat ik dan niet alleen ben. Dan zijn we met 5 gitaristen. En Gypsy Kings, zo kun je het een beetje zien eigenlijk. Dat was een stijltje.
0: Basilie Brothers toch?
2: Ja, dat was vroeger. Ja. En nu is het de Basilie Gypsy Family.
0: Leuk.
2: Veel meer jongens erbij. En dan echt met een grote band. Drummers erbij. En percussionisten. En dat is gewoon, doen we gewoon echt een Gypsy King set. Gaaf. En dat vind ik leuk. Want dan ben je gewoon met een mannetje van 6-7. En dan ben je lekker samen. En dan wordt er wat gedronken.
0: Zo is het. Dat is het belangrijkste.
2: Dat is veel leuker.
0: Vier het leven.
2: Ja, we stonden bij de toppers 3 dagen. Mm-hmm. We stonden in de grote zaal Ahoy met Frans Bauer. Dat is allemaal leuke dingen die je doet. We stonden in de AFAS laatst met Frank van Etten. En dat zijn super dingen natuurlijk als je met z'n allen bent. Want je bent heel de dag samen.
0: Ja.
2: En dan is het leuk. Dat is leuker dan dat ik vanavond een half uurtje in mijn eentje weg moet. Dus ik maar alleen in die auto. En dan zit je om je heen te kijken. Dat is toch heel anders. Daarom vind ik dat wel leuk met de jongens. Je maakt leuke dingen, grote dingen mee.
0: Zo is het. Blijf er gewoon mee doorgaan, vriend. Ja. En we hopen je nog een lengte van jaren bij ons te ontvangen.
2: Ja, altijd. Zal ik altijd blijven.
0: Dankjewel. En succes met deze single.
2: Dankjewel.
0: We doen hem zeker nog een keer. Chris, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd?
1: In ieder geval heel veel muziek maken. En gewoon veel de studio in. 20 augustus ga ik

0: Jeroen Rusje en Robert Vredeveld.
1: Ja, ja, dat zijn de mannen van de woorden, toch? Ja, Stadskanaal.
0: Ja, zeker.
1: En, ja, dat,
0: ja, en daar komt ook weer iets moois uit. En daar zijn we ook alweer mee bezig. En ja, gewoon lekker...
1: Gewoon je ding doen. Ja, je moet toch weer proberen om meters te maken, vind je niet?
0: Zeker, zeker. Want dat is ook wel wat ik graag weer wil doen. Lekker optreden, gewoon lekker een beetje...
1: Tuurlijk, zit toch in je genen, man.
0: Dat zit erin.
1: Het is elke vezel van je lichaam is muziek, toch?
0: Absoluut. En daar, het is wel een beetje... Ja, ik rijd nu echt overal weer naartoe om gewoon om mijn gezicht weer te laten zien.
1: Ja.
0: Ja.
1: En we proberen jou ook weer op de kaart te zetten natuurlijk.
0: Ja, dat vind ik heel mooi.
1: Chris, dankjewel dat je voor het eerst hier was. En
0: we hopen
1: in de toekomst je nog meer te gaan zien.
0: Hopelijk, ja.
1: We blijven je steunen, net zoals Sonzo en alle Nederlandstalige artiesten natuurlijk.
0: Dankjewel.
1: We gaan hem nog een keer draaien. Grote vriend, en is het ja of nee? Sonzo Basili en natuurlijk ook Chris Dero waren bij ons. Goeien.

Heren van Wijnhoudend Holland. We gaan weer afscheid van je nemen. Dit was hij dan weer. De uitzending van 2 augustus. Zon zal bezielen. En is het ja of nee? Wat mij betreft, fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. En volgende week zijn we met de laatste live uitzending van dit seizoen.

0: van 12 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Een 42-jarige vrouw uit de regio Rotterdam is overleden bij een mislukte reddingsactie in zee bij het Griekse eiland Kreta. Ze sprong woensdag van een boot om een vriendin te helpen die in de problemen kwam in zee. Maar toen ze in het water sprong, raakte ze zelf bewusteloos en verdronk. Drie kinderen zagen het allemaal gebeuren. De vrouw die ze probeerde te redden, kon zelf veilig uit het water komen. Een man van 34 is vannacht opgepakt voor een steekpartij in het centrum van Rotterdam. Hij kreeg ruzie met iemand op de Karel Doormanstraat bij het Binnenwegplein. Na de steekpartij vluchtte hij weg. Hij werd een eindje verderop al vrij snel opgepakt op de Westblaak. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een stuk natuur zo groot als een half voetbalveld is zwart geblakerd in de duinen bij Ouddorp. Het is nog maar een van de weinige dingen die herinnert aan de duinbrand van gisteren. De meeste brandweer is alweer vertrokken. Er wordt vandaag alleen nog gecontroleerd of de brand ook helemaal uit is. Dat gaat met een drone gebeuren. De brandweer blijft wel alert of de brand niet weer oplaait. Door de natuur eromheen nat te houden is erger voorkomen. En jaren geleden werd afvalscheiding nog als de ultieme oplossing gezien voor recycling. Maar in Schiedam hoeft dat niet meer. Alle bakken om afval apart mee in te zamelen zijn er weggehaald. De reden? Machines bij afvalverwerkers kunnen dat tegenwoordig veel beter. Het doel blijft wel hetzelfde, zoveel mogelijk materialen hergebruiken. Maar nu zorgt het in ieder geval voor minder frustratie in Schiedam. Dingen als GFT en kleding blijven wel apart ingezameld worden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Het begint drukker te worden in het zuiden van het land. Onder andere op de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Tussen Afrit Tolen en Berg op Zoom 5 tot 10 minuten op onthoud. Ook bij de Belgische grens richting Breda is het druk op de A16. Tussen de grens en knooppunt Galder doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Bavel ook nog eens 5 tot 10 minuten extra. Tot slot de N256 Zierikzee richting Goes. Want het is erg druk. Vanwege recreatieverkeer tussen afrit Portgene en afrit Wolfertsdijk. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. Tot slot nog een update vanuit de NS. Want door de bosbranden in Limburg rijden er tot maandag geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor...

0: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer heeft de duinen bij Ouddorp uitgebreid gecontroleerd na de brand van gisteren. Ze wilden zeker weten dat er geen hete plekken meer waren die de brandweer konden laten oplaaien. Dat bleek niet het geval. Overal was de temperatuur onder de 30 graden, bleek uit controle met een drone met een warmtecamera. Het natuurgebied is daarom overgedragen aan het waterschap om te bepalen wat er nu moet gebeuren. In Ridderkerk zijn deze week ruim 2,5 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes en een auto bij een bedrijfspand. De peuken kwamen uit het buitenland en er was geen belasting of accijns over betaald. Als het hier was verkocht, was de schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen. Er zijn twee mannen opgepakt voor de handel in de illegale peuken. Bij een van hen thuis werd ook nog 7500 euro cash gevonden. De zelfrijdende bus van de RET gaat vanaf volgende week ook bij de Efteling rijden. Het is pas de tweede plek in Nederland waar die de weg op mag. Het gaat om een proef van 8 weken langs meerdere belangrijke locaties in en rond de Efteling, zoals het Efteling Hotel. De bus in Brabant is gratis en rijdt van woensdag tot en met zondag. Na 8 weken wordt gekeken of hij mag blijven. Hier rijdt de zelfrijdende bus al veel langer rond, tussen Rotterdam Airport en het Meijersplein. En in de dierentuin van Kerkrade is een leeuw overleden die er nog geen maand woonde. Hij was vanuit Denemarken naar Limburg gehaald om een nieuwe groep te vormen met twee leeuwinnen samen. Alles leek goed te gaan tot de leeuw ineens ziek werd. Daar werd hij voor behandeld, maar dat leek niet aan te slaan. Gisteren werd hij daarom onder narcose gebracht voor extra onderzoek, maar daar is hij niet meer uit wakker geworden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. In het zuiden is het onder andere druk door recreatieverkeer, terugkerend en vertrekkend vakantieverkeer en grenscontroles. Dat merken we op de A4, Antwerpen richting Rotterdam. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom. 12 kilometer met 20 minuten vertraging. En de andere kant op, richting het zuiden, dus de A4 richting Antwerpen, daar is het ook druk tussen Afrit Tholen en Bergen-op-Zoom-Zuid. 5 kilometer met een half uur oponthoud. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht is het file rijden. Staat daar namelijk een auto in brand. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. De A58 Breda richting Bergen op Zoom. Tussen Afrit Wouwse Plantage en Bergen op Zoom Oost. 20 minuten vertraging. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer heeft de duinen bij Ouddorp uitgebreid gecontroleerd na de brand van gisteren. Ze wilden zeker weten dat er geen hete plekken meer waren die de brandweer konden laten oplaaien. Dat bleek niet het geval. Overal was de temperatuur onder de 30 graden, bleek uit controle met een drone met een warmtecamera. Het natuurgebied is daarom overgedragen aan het waterschap om te bepalen wat er nu moet gebeuren. In Ridderkerk zijn deze week ruim 2,5 miljoen illegale sigaretten gevonden. Die lagen in bestelbusjes en een auto bij een bedrijfspand. De peuken kwamen uit het buitenland en er was geen belasting of accijns over betaald. Als het hier was verkocht, was de schatkist ruim 1 miljoen euro misgelopen. Er zijn 2 mannen opgepakt voor de handel in de illegale peuken. Bij een van hen thuis werd ook nog 7500 euro cash gevonden. De zelfrijdende bus van de RET gaat vanaf volgende week ook bij de Efteling rijden. Het is pas de tweede plek in Nederland waar die de weg op mag. Het gaat om een proef van 8 weken langs meerdere belangrijke locaties in en rond de Efteling, zoals het Efteling Hotel. De bus in Brabant is gratis en rijdt van woensdag tot en met zondag. Na 8 weken wordt gekeken of hij mag blijven. Hier rijdt de zelfrijdende bus al veel langer rond, tussen Rotterdam Airport en het Meijersplein. En in de dierentuin van Kerkrade is een leeuw overleden die er nog geen maand woonde. Hij was vanuit Denemarken naar Limburg gehaald om een nieuwe groep te vormen met 2 leeuwinnen samen. Alles leek goed te gaan tot de leeuw ineens ziek werd. Daar werd hij voor behandeld, maar dat leek niet aan te slaan. Gisteren werd hij daarom onder narcose gebracht voor extra onderzoek, maar daar is hij niet meer uit wakker geworden. Het weer. Vanmiddag krijgt de zon steeds meer ruimte. Het wordt een graad of 23. Vanavond en vannacht koelt het flink af naar 9 tot 13 graden. Er kan plaatselijk ook mist ontstaan. Na het weekend wordt het weer tropisch warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Er staat 110 kilometer file op de wegen in het zuiden en dat merk je onder andere op de A2 Maastricht-Eindhoven. Tussen Nederweert en knooppunt Ledenheide sta je 15 minuten in de file. Op de A4 richting Rotterdam is het druk tussen Dinteloord en knooppunt Sabina 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan vakantieverkeer, want op de A4 richting het zuiden, richting België, is het erg druk tussen Steenbergen en Hogerheide. 8 kilometer met 30 minuten vertraging. Dan nog een file op de A76 door de Duitse grenscontroles in de richting van Duitsland, doe je er vanaf knooppunt Kunderberg 30 minuten langer over. Tot slot de N279 Roermond richting Den Bosch. Tussen de aansluiting met de N270 en Helmond Noord is je vertraging 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.8.

0: Kerststad, jouw radio. Kerststad FM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een motorrijder is onderuit gegaan op de N471 tussen Berkel en Roderijs en Rotterdam. De bestuurder is daarbij gewond geraakt. Volgens de politie heeft de motorrijder een auto aangetikt en is hij daarna gaan slingeren en ten val gekomen. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De motor is geborgen en de weg is weer vrij. De duinbrand bij Oudorp die gisteren uitbrak is helemaal uit, zegt de brandweer na een controle met een drone met warmtebeeldcamera. Er zijn geen smeulende plekken meer gevonden in het gebied langs de Oosterduinweg. Het waterschap blijft het gebied in de gaten houden om te kijken of het vuur misschien later alsnog weer oplaait. Kinderopvang Bellefleur in Schiedam moet beter opletten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet dat het niet altijd goed gaat met het registreren van de aanwezige en opgehaalde kinderen, schrijft Omroep 2. De dienst heeft de kinderopvanglocatie onderzocht nadat eind juni een jongetje van 1 jaar alleen achterbleef in het kinderdagverblijf. De medewerkers maken er wel afspraken over de veiligheid en het toezicht, maar werken die afspraken niet altijd goed uit in concrete stappen, zegt de GGD. De directeur van moederbedrijf ComKids onderschrijft de aanbeveling. De organisatie van Marathon Amersfoort verplaatst het hardloop-evenement volgend jaar. Normaal is de halve marathon eind mei of begin juni, maar dan is het te vaak te warm gebleken. Bij de halve marathon van dit jaar werd een aantal mensen onwel. Er moest ook iemand worden gereanimeerd. Het hardloop-evenement is het eerste dat wordt verplaatst vanwege de veranderende weersomstandigheden. De Rotterdam-marathon is altijd in april en dat blijft nog wel even zo. Het weer, wolkenvelden, maar die lossen op in de loop van de dag. En dan kan de zon tevoorschijn komen. Het is 22 tot 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een minimumtemperatuur van een graad of 9. Morgen hebben we rustig weer, zonnig ook, met wat sluierbewolking. En dan kan het maximaal 29 graden worden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Afrit Budel staat 5 kilometer file met 20 minuten op onthoud. Iets verderop loopt het ook vast richting Eindhoven. Tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt De Hocht. Hier heb je 10 minuten op onthoud. Op de A2 richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Afrit Kerkdriel 10 minuten vertraging. Dan naar de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Voor Haps heb je 10 minuten vertraging. En tot slot grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: DZM Show.

0: Ferdy en Mark zetten de zender op zijn kop.
1: Goedemiddag.
2: Driftstad. FM.
0: De DZM Show.
1: We hadden nog geen woord uitgesproken. Mark, je moest al lachen, dus de sfeer zit er goed in.
3: Ja, het was een hele voorzichtige goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Goedemiddag, we zijn er ook weer.
1: Ja hoor. Sapradocio Ayato en welkom bij de DZM Show op Papendrecht, of Drechtstad FM. Zo, dat is de eerste keer dat ik Papendrecht FM zeg.
3: Dat is denk ik de eerste
1: keer. Dat is al heel lang geleden.
3: Dat je de sapper de flappen of wat maak je ervan. Dat zullen we ook niet vaak gezegd hebben.
1: Nee. Leuk dat je luistert naar Drechtstad FM. De komende twee uur zullen we je lekker verblijden met een beetje wat positief nieuws. Wat houdt ons allemaal bezig? Ook in de regio natuurlijk.
3: Ja, en we zijn een beetje doormidden gespleten, heb ik het gevoel. Jij en ik, maar Dordrecht en Papendrecht door
0: de brug.
1: De brug, ja. Ja, want ik heb net een flinke reis achter de rug. Ik heb een andere route gekozen deze keer.
3: Oh, ja.
1: Ik dacht, je kunt natuurlijk ook met de trein van Dordrecht naar de studio hier in Papendrecht komen.
3: Nou.
1: Via de Sliedrechtbaanhoek.
3: Ja, dat zou kunnen, ja.
1: Dus ik ben met de trein geweest en ik merkte dat een hele hoop reizigers nog niet gewend zijn om met die trein te reizen.
3: Oh.
1: Een hele hoop mensen die hadden dus inderdaad niet ingecheckt in die... Je hebt het gele paaltje en het rode paaltje.
3: Ja, je hebt twee paaltjes inderdaad. Altijd uit bij de NS en uit bij de Q-bus of bij de Arriva of weet ik veel wie daar rijdt.
1: En er waren een hele hoop mensen die waren dus voor het eerst met die trein gegaan. En die wisten dus niet dat je dat uitchecken en inchecken moest doen met die paaltjes.
3: Ja, en dat is dubbel balen. Want als je een slechte conducteur hebt, dan krijg je een boete. Maar je bent ook niet uitgecheckt bij de NS. Dus dat moet je dan ook weer cancelen. En dan loopt het ook weer op.
1: Jongen. Je wil gewoon van A naar B, toch?
3: Maar dat wist jij wel.
1: Ja, ik wist het wel. Maar gelukkig die de conducteur of conductrice zei... ze dacht goed mee en ze vroeg gewoon, waar ga je heen? Ga je vanavond terug en dan regelen ze dat allemaal voor je.
3: Oh, dat is netjes, netjes. Iedereen vrolijk, want het is bijna weekend.
1: Ja, toch? En we hebben het gered. We zijn gewoon naar Papendrecht gekomen, ondanks de sluiting van de brug.
3: Precies.
1: Dus alles lukt, hè?
3: Ik kom helemaal niet uit Dordrecht, maar dat maakt niet uit.
1: Heb jij er nog veel last van gehad? Of?
3: Nee, lekker rustig wel. Maar dat komt vooral door de Merwedebrug, dat er geen vrachtwagens overheen mogen.
1: Oh, dus je kan wat langer wakker blijven?
3: Of ik ga lekker zonder. En het is vakantie natuurlijk, dus lekker weinig files.
1: Ja.
3: Nee, de reizen die gaan helemaal goed. En net lekker op het fietsje. Lekker weer.
1: Nou, goed.
3: Ik ben helemaal vrolijk, Freddy.
1: Nou, fijn om te horen.
3: Houden we dat een beetje vast? Of ga jij nu een...
1: Ik weet niet, ligt eraan of dat je de muziek die we gaan draaien leuk vindt of niet, hè? Ja, ik weet het niet. Weet je welk nummer?
3: Douwe
1: Zandveld met Olivia Dien.
3: Oh ja, is goed. Ja,
1: leuk,
3: zeker.
1: Hè? Dit is Ring In.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, hier bij de DZM-show op Drechtstad FM. En Mark, jij hebt geen gymnasium gedaan, hè?
1: Och, krijgen we dat weer.
0: Je hebt dat niet. Nee, ik ga je geen overwoorden geven. Rustig
1: aan. Ik heb wel een PhD, maar een gymnasium. Oh, meneer heeft gymnasium gedaan. Jongen.
0: Ja, waarom wordt er altijd gelijk zo elitair over gedaan?
1: Oké. Okay. Ja, nee, dat heb ik inderdaad niet gedaan. Maar wat doe je nog met je Latijn?
0: Met elkaar bewust in de klas. Nou, met de Odyssee. Dat brengt gelijk weer terug naar die tijd van de middelbare school, hoor.
1: Ja, en dan...
0: Dat zijn de teksten die we bij de middelbare school... Ik zat hier bij het Willem de Zwijger College in Papendrecht.
1: Ja.
0: Om dat nog even de lokale tint eraan te geven.
1: Ja, goed bezig.
0: En daar hebben we die tekst ook inderdaad met elkaar vertaald.
1: Maar je moet me hier ook echt enorm helpen. Want als jij Odyssee zegt, dan denk ik aan Super Mario Odyssey. Heb ik toevallig gisteren nog gespeeld.
0: Dus een beetje dat, alleen al in die tijd. Dus een beetje 1200
1: Maar het is ook een soort
0: voor Christus, zeg maar.
1: Film? Nu?
0: Ja, het is
1: toch?
0: Nu een verfilming inderdaad.
1: Maar het is ook een tekst.
0: En het is heel populair geworden. Ja, dus het is een beetje zo'n, hoe noem je dat? Een mythe, een legende, zeg maar.
1: Oké.
0: En het is een beetje mond op mond gegaan, dat verhaal. En het is steeds meer geslepen.
1: Oké.
0: Okay, ja. Je kan natuurlijk ook niet te veel vertellen. Want het lastige is nou, als ik dan het verhaal ga vertellen... dan heb je gelijk de spoiler voor de film ook.
1: Nou, dat maakt niet uit, want ik ga toch niet naar de film.
0: Maar het deed me heel erg denken aan die teksten die we dan vroeger moesten vertalen. Dus ik vond het wel heel leuk om te zien.
1: Wat deed je de film?
0: Ja, dat verhaal.
1: Oh, de film deed je denken aan de teksten van vroeger.
0: We hebben dat verhaal, de Odyssee, hebben wij dus ook vertaald op de middelbare school. Ja.
1: Leuk.
0: Dus ik vond het heel leuk om mee te krijgen.
1: Zullen we straks wat leuke... nou, trouwens, doe maar niet.
0: Het leuke is daarvan is ook van... Ik ben zo iemand die alle verhalen gewoon in één keer vergeet. Van, het is wel leuk, maar het slaat niet ergens op, zeg maar.
1: Was jij het nou ook, of was dat iemand anders... die zeg maar voor zijn examen een oefentekst had vertaald... en dat precies die tekst het examen was?
0: Ja, we hebben die een paar weken daarvoor... hebben we volgens mij dezelfde tekst ongeveer gehad.
1: Ja.
0: Van de enige reden dat we het ook kunnen halen.
1: Dat we het ook gehaald hebben.
0: Nee.
1: Ja, ik denk toch dat dat niet helemaal netjes is gegaan, Freddy. Ik heb daar toch mijn bedenkingen bij. Goed.
0: Nee, maar dat vond ik wel leuk. En ik moest er ook opeens denken toen jij noemde net iets over het klimaat. Ik weet niet hoe we erop kwamen in die discussie.
1: We hadden het over dat het warm was. Oh, we komen binnen. Oh, wat is het warm. Ja, wat is het warm.
0: Het is hier warm.
1: En toen zei ik, klimaat CF, hè. Dan heb je dat.
0: Ik heb dat heel lang niet gehoord. Waar is dat van, dat CF?
1: De klimaatclassificatie van Kuppen. Dan heb je de A is het tropisch regenwoud en de B is de savanne.
0: Dat heb ik de zesde middelbare school niet meer gehoord.
1: Ik ook niet, maar toch...
0: CF, C staat voor zee.
1: Is toch? Dat zo?
0: C is zeeklimaat.
1: En
0: ja,
1: wat
0: ik heb
1: de F dan?
0: En de F, dat betekent dat het geen droog seizoen heeft. Dus de eerste letter is wat voor klimaat. Dus A, B, C, D, E.
1: Okay.
0: En dan is E bijvoorbeeld een poolklimaat. D is een landklimaat. En C, dat is de makkelijkste onthouden, is dan een zeeklimaat of een gematigd klimaat.
1: Ja, dat zijn wij.
0: En dan de tweede letter, dat geeft dan de neerslagverdeling aan.
1: Oh, mooi.
0: Ja. En bij een gematigd klimaat heb je dan bijvoorbeeld een S als je een droge zomer hebt. Een W als je een droge winter hebt. En een F als je geen droog seizoen hebt.
1: Oh ja.
0: Dus we hebben het hier niet droog te houden hier. Het is echt een F-seizoen hier bij de DZM Show.
1: Ja.
0: Jongen.
1: De droge grappen die komen hier wel vaak voorbij. Ja. We hebben gewoon altijd een droge uitzending.
0: Ja,
1: bij ons helemaal is het droog. SW gewoon alleen maar droog.
0: Ja joh, alleen maar zand. Nou, daar heeft Robert van Hemert een liedje over geschreven om een brugje te maken.
1: Oh ja, leuk. Zandloopster.
0: Ja, kom maar in. Hoppa.

0: met deze temperaturen die sneeuw nog steeds niet gevuld is, dan kan je lang wachten, ja? Van Velzen, kleine man met grote hits.
1: Ik dacht precies hetzelfde met de sneeuw.
0: Oh. Ja, dat duurt nog wel een tijdje dat wij hier sneeuw gaan krijgen met deze temperaturen. Het is nog wel goed, Wolda. Ik ben een beetje verbrand ook.
1: Oh,
0: oei. Ja, terwijl ik me elke dag wel insmeer. Een beetje rood, toch? Kan je wel zien, toch?
1: Nee.
0: Nee, oké, ja.
1: Je hebt hier wel een deuk.
0: Een deuk? Ja, dat is van mijn bril. Dan heb je rode stipjes.
1: Nee, maar hoe draag je... Oh, je draagt je bril op je voorhoofd en ja, daar komt de deuk van.
0: Dat is iets, ik ben zelf in de 30, maar de meeste mensen van rond de 60, 70... die doen dat ook wel eens met hun bril.
1: Oh.
0: Als ze bijvoorbeeld denken van... ik wil geen leesgedeelte in mijn bril bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
0: Dan ga je dat doen, want dan is je bril anders ingesteld.
1: Oh, dan doe je bril even af. Ja.
0: Dus ik voel me ook daar een soort van opaatje.
1: Ja, maar
0: ik snap het helemaal.
1: Juist een hippe trend zetten, joh.
0: Ja, ik wil misschien net zo'n touwtje aan mijn bril hangen.
1: Oh, nee,
0: maar
1: dat zou ik niet doen.
0: Nee, niet?
1: Je hebt ook...
0: We hebben ook van die mensen die expres zo'n gouden ketting dan eromheen.
1: Ah, dat is dan wel weer cool. Ja, nee, goed bezig.
0: Nee, toch niet? Oké. Okay. Ja, alcohol drinken. De gezondheidsraad die gaf laatst aan van... ja, we moeten wel een stukje gaan minderen met alcohol.
1: Oké. Okay.
0: Maar toch, de gemiddelde Nederlander die drinkt nog steeds aardig wat. En blijkbaar vinden heel veel mensen één glas alcohol per dag... of een biertje of iets, eigenlijk best wel prima. Maar de gezondheidsraad zegt eigenlijk van... nou, nee, toch maar niet doen.
1: Die gaan het een beetje op hetzelfde niveau als roken zetten, toch?
0: Als roken?
1: Zo van, ja. Roken weet iedereen dat het ongezond is. En ja. Er zullen weinig mensen zijn die zeggen van... nou ja, het is normaal en gezond om ja. Iedere dag te roken. Maar ja, met alcohol hebben we dat nog minder. En volgens mij willen we daar wel naartoe. Dat we over 50 jaar zeggen... ja, maar op een verjaardag ga je toch geen bier drinken?
0: Ja, het schijnt dus inderdaad wel dat het de omzet van bier... dus aan het dalen is, een stukje bij stukje.
1: Ja.
0: Dat merkt de overheid dan weer in de accijnzen. Want daar krijgen ze wat minder inkomsten van.
1: Ja.
0: Ik weet niet, je bent zelf helemaal geen drinker eigenlijk, hè?
1: Nee.
0: Nee. Kijk, af en toe, maar ik heb zelf met bier ook wel niet heel erg van... oh, dat vind ik wel heel fijn. Ik zit er heel gauw vol van... Ik heb er niets van. Ik ga lekker een biertje drinken.
1: Nee, gisteren hadden we toevallig op werk met de lunch erover. Maar je hebt nu iets nieuws. Moet je me even helpen? Seltzer?
0: Oh, van die seltzer, ja. Daar zie je tegenwoordig heel veel reclame van. Ik zag het hier ook bij zo'n bushokje. En dat is... ja, je hebt nog steeds wel de alcohol. Maar je hebt niet de hoeveelheid calorieën die dan in een biertje zitten, zeg maar.
1: Oh. Wat
0: dat is een beetje, ik noem het zelf dat een beetje zo'n kunstmatig frisdranksmaakje zit eraan.
1: Ja, wat ze op werk zeiden is dat het een soort van limonade is. Maar dan met stiekem alcohol erin om het een beetje populair te maken voor de jeugd.
0: Ja, dat. Dus het is een beetje bier zonder de calorieën.
1: Oké. Okay. Ook gewoon vanaf blijven. Tip van Mark, ook gewoon vanaf blijven.
0: Stel,
1: drink
0: eens
1: een keer wat water.
0: Drink je dan water, ja?
1: Nee, cola.
0: Oh, cola, okay.
1: Dat is ook niet gezond.
0: Dat is ook niet goed, het rolt ook je tanden weg, toch?
1: Maar ik vind het dan toch weer net iets te moeilijk om in een restaurant te zeggen... doe maar een glaasje water.
0: Dan vraag je meestal, mag ik een karaf? Een hele kan nog, zeg maar.
1: Ah, nee, dan vraag ik meestal cola. Maar als ik bij klanten ben, dan vraag ik wel best wel vaak gewoon om een glaasje water... in plaats van koffie of weet ik wat.
0: Nou, dat is net zo makkelijk, toch?
1: Ja.
0: Dat is helemaal prima, ja.
1: En het is sowieso goed. Dan heb je niet opeens een andere cola of niet op... gewoon water.
0: Ja. Ja, en dan zitten wij hier op vrijdagmiddag radioshow te doen. Nou, dat is sowieso niet verstandig als we nu een biertje gaan drinken.
1: Nee, nee, je zou het niet zeggen, maar we zijn echt helemaal nuchter. Dat is echt niet te geloven.
0: Oh. Moeten we dan toch maar Moët dat nou draaien? Mag dat nog wel?
1: Nee.
0: Moët dat dan?
1: We hebben net Robert van Hemert al gedraaid.
0: Oh, dat mag niet, hè? Nee, die wil ik eigenlijk heel graag doen.
1: Ben ik streng in.
0: Oké. Okay. Hebben ze niet in champagne?
1: Ben ik gewoon streng in, Freddy?
0: Wat jammer nou. Nou, dan draai ik maar iets anders. Dat moet dan maar. Dan draaien we maar lekker...
1: Wat heb je?
0: De Bouwse dan, Magnetic, hè?
1: Oh, ja, leuk.
0: Leuk, toch?
1: Pianootje erbij.
0: Ja, lekker joh. Even piano spelen.

0: when I spent the summer on you. Lucas en Steven. Wow. Zeg ik altijd. Summer on you. En ja, er zit iemand lekker te gapen in de studio. Lekker uitrusten, joh. Heel goed.
1: Ja, ja, en even relaxen voor de bendel zometeen. Hey. Want om 4:15 dan gaan we weer. Zal ik stiekem alvast even kijken uit welk jaar de bendel komt vandaag?
0: Leuk, even kijken of zometeen ook de moppetapper wakker is op deze lome vrijdagmiddag.
1: Oeh, wat is dat voor woord? Loom?
0: Loom? Ja, ik weet nog niet zo. Ik vind het wel lekker klinken.
1: Ik ken wel Haringsveld Blauwe Zoom, maar ik ken de loom ken ik dan weer niet.
0: Blauwe Zoom?
1: Nee, dat is dan weer iets anders.
0: Oh, nou ja, ik moest ook een beetje lachen om wat er nou weer in het nieuws was. Oh, het is komkommertijd.
1: Even tussendoor, 1991 zometeen de bendel.
0: 1991? Even, toen was ik nog niet geboren.
1: Nee, even de goede mindset. Ja, je hebt het nieuws gelezen.
0: Ja, dat is een beetje komkommertijd. Er is bijna geen nieuws eigenlijk, behalve geklagen over de brug natuurlijk.
1: Ja.
0: En ja, er was inderdaad ook een nieuwsartikel opeens op papendrecht.net en sliedrecht.net. Eerste tekening via AI gaat rond over onbereikbaarheid van de Drechtsteden.
1: Okay.
0: En dan zag je natuurlijk zo'n foto met een heel nieuwsartikel eronder over dat gegenereerde plaatje. Dus je zag de eerste keer dat van een AI gegenereerd plaatje van iemand, er staat nog ineens bij van wie het is. Dat een nieuwsartikel is.
1: Okay.
0: En er staat er bijvoorbeeld op een Papendrechtse brug dicht met een. Nou, die brug die lijkt niet echt op de Papendrechtse brug. Volgt de borden natuurlijk. Daar was de afgelopen week een heel veel gedoe over. Over dat de borden niet goed zou zijn van hier in de regio.
1: Ja.
0: En er was natuurlijk ook een gedeelte met de tunnel.
1: Ja.
0: De tunnel hier, die was een tijdje afgesloten.
1: Die was een dagje dicht.
0: Ja, omdat er een. Was het een stroomstoring?
1: Ja, volgens mij kon er iets niet open of iets niet dicht. Dat was in ieder geval onhandig.
0: Ja, dus we liepen helemaal dicht. En dat is het mooie van die AI-fotootjes is dat het op het eerste denk je van, nou, dat ziet er wel grappig uit. En dan zoom je in en denk je, wat is dit nou weer voor
1: laat raas? Het op.
0: Je hebt even kijken, wat staat hier? Op zich omgeleid via de N915, klopt dat?
1: Nee. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. N915? Ja, het zou kunnen.
0: Even kijken, tunnel dicht, brug dicht, overal dicht.
1: Nou, dat is natuurlijk sowieso niet waar.
0: Een mail die zegt, succes ermee.
1: En 915 klopt denk ik al redelijk.
0: En welkom in de Drechtstaden.
1: Oh, dat is iets anders.
0: Drechtstad, Drechtsteden.
1: Het was wel, mijn moeder die was toevallig zondag naar Papendrecht gegaan. Maar doordat die tunnel dicht was, was blijkbaar ook heel Papendrecht gewoon helemaal dichtgeslipt.
0: Oh nee.
1: Omdat, ja, je kan niet over de brug, je kan niet over de tunnel. Dus heel Papendrecht stond helemaal vast.
0: Oh, jee, jee.
1: Ja.
0: Ja.
1: En want nog, ik snap hem niet. Wat was het nieuws? Dat iemand een plaatje heeft gegenereerd?
0: Ja, hier, dit is hem.
1: Oké. Ja, oké.
0: Dan weet je dat het echt komkommertijd is.
1: Dus niet het nieuws, de brug gaat dicht, dus, maar iemand heeft een plaatje gemaakt.
0: Wat voor plaatje gaan wij genereren dat we in het nieuws komen met elkaar?
1: Oeh, dat vind ik een goeie.
0: Ja?
1: Zullen we twee DJ's doen die op vrijdagmiddag een radioprogramma maken?
0: En het gaat helemaal mis.
1: Nee,
0: het gaat helemaal mis. Zakken vrijdagmiddag.
1: Ja. Nou, het gaat ook mis, dus wat dat betreft.
0: Nee, joh. Leuk dat je luistert. Ik heb de keuze voor je, Mark.
1: Oh, dat vind ik altijd leuk.
0: Ik een moppet op het
1: is het multiple choice
0: je,
1: of niet?
0: Where's my husband of Midnight Sun?
1: Where's my husband?
0: Oké. Okay. Kom maar op.

0: Ja, Cascada van San Francisco. En ik dacht dat het een algemene hit was, maar het is blijkbaar een echte typische DZM-show.
1: Het is een DZM-show hit.
0: Ja, ik had geen idee, Mark.
1: Het is op dit moment 6:15 in San Francisco, dus dan is het misschien wel tijd om wakker te worden. Het is daar 14 graden trouwens, dat is wel lekker fris. En het wordt 27 graden vanmiddag in San Francisco. Dus daar kunnen we Cascada denk ik wel van wakker bellen.
0: Nou,
1: we
0: gaan iemand anders bellen. Als je naar San Francisco gaan, dan ben je nu voorzien.
1: Ja, je weet het niet. Misschien luistert er wel iemand uit San Francisco. Vanuit Papendrecht, de moppetappen van de Drechtsteden, we gaan hem bellen.
0: Ja, ik ben altijd benieuwd, hè. Ik ben nog steeds een keer bang dat we gewoon het verkeerde nummer bellen.

0: eens een keer. Komt altijd goed. We zitten nog
1: dit
0: tot 5 uur.
1: Dit is het antwoordapparaat van...
0: de moppetapper van de Drechtsteen. Ja, blijf proberen. De aanhouden wint.
2: Goedemiddag. Met de moppetapper van de Drechtsteen.
1: Goedemiddag. Krijg je wat een hartverzakking, joh.
2: Ja, dat kom. Ik had net visite gekregen. Ik zeg, ik kan elk ogenblik gebeld worden. Wat is dat weer? Woordspellingen, die zijn ook altijd grappig. Op een gezellig terrasje pakte een vrouw resoluut het broodje van haar mama. De man keek heel verbaasd. Hij zei, zou zij zijn broodje echt opeten?
1: Hey!
2: En een Belg belde de nood-EHBO-post. De melder vertelde, er ligt hier een mevrouw lang uit op de grond. Waar heeft ze pijn? Ja, in de woonkamer. Is ze bij kennis? Nee, kwijt familie.
0: Ja.
2: En een man liep door de winkelstraat, omdat hij bijna alles online kocht, vond hij het wel weer eens leuk om een gewone winkel te bezoeken. Nou. Komt hij bij een winkel met een groot reclamebord. Alles moet weg. Hij ging naar binnen en hij dacht gelijk aan zijn schuur voor een opbergrek. Maar ja, er stonden allemaal hele lange rekken en die stonden vol met spullen. En veel langer dan dat zijn schuur was, dus hij ging weer verder kijken. Toen kwam hij bij een andere winkel, die was wat behoudender met hun spullen. Hij zocht dat spul op en toen kwam hij bij de kassa. Zegt die medewerkster bij de kassa, ja, maar dit doen we helemaal niet weg, dat willen we zelf houden.
0: Nou ja,
2: daar gaan we wel weer online.
0: Ja.
2: Wij gaan dit weekend een toeristische boottocht maken, de overtocht naar Dordrecht.
0: Spannend.
2: En een filmpje maken van de brug.
0: Spannend hoor.
2: Ja, dat is zeker spannend. De brugonderdeel is nu afgevoerd en dat gaat allemaal sneller dan dat ze gedacht hadden. Dus we gaan ons wel vermaken van het weekend. En iedereen zou ik zeggen, een prettig weekend en vermaak je eigen. En we gaan alweer op weg naar de volgende hittegolf. Hoe vinden jullie dat?
0: Daar hebben we zin in. Dankjewel weer. Fijn weekend. Ja,
2: blijf goed drinken. Doei.
0: Blijf goed drinken.
1: Hoi.

0: Probeer dat maar even te spellen. Murder on the dance floor.
1: Hey Freddy, jij hebt toch een gymnasium gedaan?
0: Ja, dat schijnt. Jij hebt toch wiskunde D gedaan?
1: Korte quiz. Okay. Hoe zeg je in het Frans strand?
0: geen idee.
1: Oké, okay. Vertel. Je hoort het zometeen de Crystal Fighters uitleggen.
0: Oeh, spannend. Nou, dan sluiten we het eerste hier af met Dancing Feet. Gewoon even lekker dansen, joh. Dansend het volgende uur in. Tot zo. Zijn we gewoon weer lekker terug.

0: van 4 uur.
1: Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het waterschap in Ouddorp houdt het duingebied komende tijd extra in de gaten om te kijken of de brand van gisteren niet alsnog oplaait. De brandweer heeft de duinen langs de Oosterduinweg gecontroleerd, maar de drone met warmtebeeldcamera kon geen smeulende plekken meer vinden. De brandweer is er daarom weg. Het waterschap blijft dus nog. Gisteren brak brand uit in het duingebied en dat is geblust onder meer met behulp van een helikopter van Defensie. Kinderopvang Bellefleur in Schiedam moet beter opletten bij het brengen en ophalen van de kinderen. De GGD Rotterdam-Rijnmond ziet dat het niet altijd goed gaat met het registreren van de aanwezige en opgehaalde kinderen, schrijft Omroep 2. De dienst heeft de kinderopvanglocatie onderzocht nadat eind juni een jongetje van 1 jaar alleen achterbleef in het kinderdagverblijf. De medewerkers maken wel afspraken over de veiligheid en het toezicht, maar werken die afspraken niet altijd goed uit. In concrete stappen, ziet de GGD. De directeur van moederbedrijf ComKids onderschrijft de aanbeveling. Het datalek waar eerder deze week bol.com en de Bijenkorf door zijn getroffen, neemt steeds grotere vormen aan. Naar nu blijkt zijn ook bij brillenketen Ace & Tate, IMG en voetbalclub Ajax mogelijk klantgegevens gestolen. Alle bedrijven delen hetzelfde bedrijf dat hun magazijnen beheert, Seva Logistics, het voormalige TNT Logistics. Dat bedrijf is gehackt en daar hebben klanten last van. Er zouden geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Maar onder meer Ajax adviseert de klanten om de komende tijd extra alert te zijn op nepmailtjes. Een meisje van 14 is in Zuid-Tirol voor de ogen van haar ouders 90 meter naar beneden gevallen. De puber uit Tsjechië heeft dat niet overleefd. Het drama gebeurde bij een berghut op een hoogte van meer dan 2500 meter. De familie was in de Dolomieten op vakantie. Vermoedelijk gleed het meisje uit en verloor ze haar evenwicht. Het weer vanmiddag, kans nog op wat wolkenvelden, maar die trekken weg. Komt de zon tevoorschijn en dan is het 24 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af naar een graad of 9. En morgen hebben we net als vandaag een dag met zon, wat wolkenvelden. En dan kan de temperatuur nog verder oplopen tot zo'n 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout doe je er 10 minuten langer over. Dan grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 10 minuten oponthoud. En tot slot de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Serooskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
7: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: DZM.

0: Crystal Fighters en Plage. En dan heb je weer een klein stukje Frans geleerd, want dat is strand, plage, Frans. Verder zit achter de verkeerde microfoon. Wat is dit voor foutje?
1: Ik zit op het verkeerde plage.
0: Ja, jij zit...
1: Heb ik het goed geleerd?
0: Ja, je bent goed bezig, Freddy. Welkom terug bij de DZM-show op Drechtstad FM, 7 augustus. Ietsje over 4. Betekent dat je nog 50 minuten van ons of kan genieten of last hebt. Het is maar net hoe je het ziet.
1: Ja, maar goed dat je net het zomerse nummer had. De zon begint natuurlijk lekker te schijnen in de studio.
0: Oh, ja, we hebben een raampje open. Of nee, we hebben de vitrage open.
1: Een vitrage, alsof we in een vitrine zitten. Ja, doe maar die maar.
0: Zo voel ik me wel, Freddy. Okay. Ik zou zo'n ding never nooit open doen. Laat mij in een zwart hok zitten dat er niemand naar binnen kan kijken.
1: Gooi je rolluiken dicht en klaar.
0: Ja.
1: Nou heb ik me trouwens over rolluiken gesproken. Er zijn steeds meer mensen die natuurlijk een rolluik doen. Want als je de zonnestralen buiten houdt,
0: ja, dan
1: moet het binnen ook koelen natuurlijk.
0: Ja, super als het niet eens binnenkomt.
1: Nou was ik vorige week op vakantie in Duitsland. En dan zag ik me toch mooie systemen. Ja, daar zijn die Duitsers sowieso goed in natuurlijk, in de techniek. Maar die hebben allemaal van die ingebouwde rolluiken. En meestal heb je hier in Nederland, dan is het erop geplakt, zeg maar. Dan is hier zo'n groot blok daarboven en dan gaat het zo naar beneden. En daar is gewoon allemaal in die kozijnen verwerkt.
0: Ah, dat is super nice.
1: Ja, dat zal wel heel duur zijn.
0: Ja, ik weet ook dat ze in Spanje volgens mij ook heel veel handdoeken... Ja, niet geïmproviseerd, maar een soort handdoek over het raam of zeg maar wat verder ervan af. Dat je gewoon de zon ook echt ver van de ruit nog tegenhoudt.
1: Ja.
0: Dat is ook slim. Ja. En volgens mij zagen we dat laatst toen we langs een flatje liepen. Zagen we dat ook, dat iemand zeg maar een grote handdoek gewoon over het balkon had gespannen. Toen het zo heel warm was. Allemaal tips voor de hitte. Die heb je nu als het goed is niet nodig, want het is gewoon lekker weer.
1: Ja.
0: Ga lekker naar buiten, het zonnetje schijnt en in de schaduw is het ook heel lekker. Dan kan je natuurlijk misschien zo'n walkie-talkie-man meenemen. Voor de radio.
1: Oh, dat kan ook prima, ja.
0: Ja hoor.
1: Net als vroeger.
0: Als je dat doet, dan hoor je de nieuwe, geschreven door Ed Sheeran, gezongen door Cat's Eye. Dit is Animal.

0: vrolijk van te worden. Loreen.
1: Bij de Deze Stem Show.
2: Wanneer je op de begane grond in de lift stapt. We're going.
1: Ja, goed bezig, Freddy. Zoals beloofd gaan we aan de slag met de Bendel. En Nina is aangeschoven. Goedemiddag.
3: Ja.
1: Ja, dat is lang geleden. Je bent in vorm, want je hoorde gelijk dat het Loreen was net.
3: Ja, zeker. Maar dit nummer kwam ook niet uit 1991.
1: Nee, en deze wel. Welk nummer is dit?
2: Praat dan.
1: De jeugd van tegenwoordig. Hij is moeilijk.

0: Doet mij denken aan Bruno Mars, maar dat zal niet.
1: Nee. Ik vrees dat ik deze trend gemist heb.
0: Ja, ik heb hem ook gemist. Freddy zegt,
2: het komt wel een beetje bekend voor. Het is volgens mij een nummer van The Legend.
1: Legend.
0: John Legend. Oh, jij zit op Michael Jackson?
2: Ik denk het wel.
0: Oh, daar is die. Nee, ik heb mijn stem vandaag niet. Dat lukt niet. Ja, maar welke van Michael Jackson dan, Freddy?
2: Ja, you got to be... You got to be stronger? Stronger, is dat een nummer van Michael Jackson?
0: Wil je Earth Song? Of
2: nee.
0: Smooth Criminal, nee. Black or White, Billie Jean, nee. Beat It Bad, remember the Time. Do you remember
2: Dat zou kunnen, maar het klinkt net anders.
1: Het zou best kunnen.

0: 2006 alweer, Kelly Clarkson en Breakaway. Ik wil er nog even één ding aan je laten horen, Freddy. Dat is een meme-video. Iemand heeft zijn best gedaan om alle geluiden van Michael Jackson... op volgorde te zetten van intensiteit. En dat heeft hij dan nu gedaan voor Smooth Criminal.
1: Kijk hoe lang je het volhoudt.
0: Ja, nou, de video is maar 20 seconden. Maar het is wel fijn om ze eindelijk eens een keer op volgorde te horen. Dat klinkt zo. Daar gaan we. Dat is... Ja, kan die ook niks aan doen.
1: Laatst had hij nog zijn fikken verbrand, volgens mij.
0: Ja. Hier is Katy Perry.

0: Perry, had ik net al gezegd, met Roar. En dan is het nu tijd voor het lokale nieuws, want het is 4:30. En dan kijk ik naar Freddy en dan ben ik heel benieuwd.
1: Ja, tijd voor het weerbericht van Rijnmond weer. En de temperaturen nog vanmiddag, de Roaring Twenties dan. Tussen de 22 en 24 graden. Vanavond neemt de wind af en vannacht is het bijna geen wind meer over. Het wordt ook helder en fris met minima rond de 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan ook wat mist ontstaan. Morgen rustig, zwakke veranderlijke wind. Het is ook zonnig met later wat sluierbewolking. En het wordt ook warmer met maxima tussen de 25 tot 29 graden. Dus lekker tropisch weertje. In het nieuws. Ja, vanmiddag op de A16 bij Dordrecht is er vanmiddag dus brand ontstaan in een busje. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De melding kwam rond 12:30 bij de alarmcentrale binnen. En de brandweer heeft de brand inmiddels ook onder controle. Wierook, spekkoek, dromenvangers en traditionele kleding. Waar hebben we het dan over, Mark, denk je?
0: Sinterklaas.
1: Nou, het gaat hier maar eens een keer over de Passar Malam in Dordrecht.
0: Oh, oké, okay, ja, dat kan ook.
1: Ja, die is ook bijna elk jaar, sinds 2013. Alleen vorig jaar hadden we het even gemist. Dit jaar is het terug.
0: Hebben wij het gemist, zoiets van, oh, we hebben het nieuws niet gelezen? Of was
1: nee, het was het niet, vorig jaar.
0: Oké. Okay.
1: Tot vorig jaar was het in de binnenstad. En sinds dit jaar is het in het Weidzichtpark.
0: Oh, was dat vorig jaar dat ze geen plaats konden vinden? Of
1: wat, ja, dat het duur was.
0: Zoiets, ja. Ja. Oh, maar leuk dat het er weer is.
1: Ja, en zoals altijd is ook het evenement gratis te bezoeken. En verder, ja, volgende week komt er natuurlijk een heel bijzonder natuurlijke natuurverschijnsel.
0: Ja.
1: De zonsverduistering. Dat is ook altijd bijzonder. En die kan je ook op woensdag 12 augustus dus zelf ontdekken tijdens een speciale excursie van de natuur- en vogelwacht Alblasserwaard in het Alblasserbos. Want rond 8 uur bereikt dus de zonsverduistering haar hoogtepunt.
0: De eclipse.
1: Ja, en behalve een indrukwekkend schouwspel aan de hemel kan het verschijnsel ook opvallende veranderingen in de natuur veroorzaken. Dus wil je er meer weten, ga dan naar Streek Natuurcentrum Alblasserwaard tussen 6:30 en 9 uur.
0: Ik weet nog goed, de vorige echt goeie was in 1999. Mm-hmm. En ik weet dat nog wel.
1: Dan moet je zo'n cd'tje moesje kijken. Maar tegenwoordig hebben mensen ook geen cd meer.
0: Volgens mij is dat ook helemaal niet goed door zo'n cd'tje kijken.
1: Koekoek.
0: Je hebt echt een goede bril nodig. Maar ik weet nog goed. Volgens mij waren we in een soort van centerparks of in een vakantiepark. In 1999. En was ik met wat familie. En dan kan ik me nog die de zonsverduistering herinneren.
1: Ja, nou in ieder geval bij Streek Natuurcentrum Alblasserwaard kost het ook €5 per persoon.
0: Tjoh.
1: En dat is inderdaad inclusief kijkglaasje.
0: Oh,
1: niet
0: dat is wel fijn.
1: Niet in het glaasje kijken.
0: Nee, die kan je nergens meer bestellen. Ik heb nog een nieuwsfragmentje van rtvdordrecht.nl. Want we moeten even wat mensen steunen, Ferdy. Namelijk, de Dordtse Ilse wil volwaardig feestartiest worden. Ik kan het niet, maar wil het wel kunnen. Dus ik dacht, moeten wij het niet even laten horen?
1: Let's go.
0: Dan zet ik gewoon even het nummer, de video aan van RTV Dordrecht. Gaan we even meeluisteren naar Feest DJ of Feest Artiest Ilse. Misschien is dat wel wat, daar gaan we.
2: Je moet eigenlijk denken, ik kan het niet, maar ik wil het wel kunnen. Dus we gaan het gewoon doen.
3: Dit
0: nou,
3: is Ilse Visser.
0: Zullen we hem gewoon opzetten?
1: Lekker genieten. Ja,
0: lekker genieten. Ik weet niet of ik haar kan vinden. Ilse, vakantie komt eraan.
1: Nou, leuk hoor, wat een plezier.
0: Hier.
1: De mensen hier.
0: We gaan even moeten zoeken naar de dingen van Ilse. Maar dan kunnen we straks misschien wel een nummertje van draaien, toch? Dat is wel leuk.
1: Ja.
0: Anders nog iets te noemen,
1: lekker
0: nog iets te delen.
1: Maar denk aan Dordrecht.net en tvdordrecht.nl natuurlijk.
0: Kijk, dan gaan we rustig naar het weekend toe wat mij betreft.

0: allemaal gekke nummers. Charles Barkley. Crazy. We hadden het net over Ilse. Die wil graag feestzangeres worden. Ja, en ik heb haar gevonden. I found her. Haar artiestennaam is Xilse Visser. Dus eigenlijk gewoon Ilse Visser, maar met een X ervoor.
1: Okay.
0: Twee nummers. Kusje hier, kusje daar. 175.000 listens. Maar ook een nieuw nummer. Va Vakantie. Welke van de twee zullen we proberen?
1: Wat is haar meest bekende?
0: Haar meest bekende is Kusje Hier, Kusje Daar. Maar haar nieuwste is Va Vakantie.
1: Nou, laten we die maar proberen.
0: Ja, Va Vakantie. Gewoon even luisteren. En uit Dordrecht dus. Lokaal talent hier bij de Drechtstad FM. Ik ben benieuwd. Xilse Visser. Va, va.

0: vakantie van Ilse Visser.
1: Okay.
0: Ja, ik dacht, die neem ik toch nemen we toch even mee. We zitten wel in het blokje met gekke mensen, maar daar bedoelde ik Ilse Visser dus niet tussen. Hè. Dat is gewoon zo gelopen. Dat kan af en toe gebeuren.
2: Dat is helemaal.
0: Het is allemaal hiermee begonnen met het nummer Maniac. Die wilde ik draaien. Toen dacht ik van, dan gaan we alleen maar gekke mensen en crazy en maak me gek en loka en ik weet het allemaal niet. Weet je wie dit zingt?
1: Ik zou het
0: Michael Cimbello.

0: Ja, allemaal gekke mensen of gekke levens met Ricky Martin en Live in La Vida Loca.
1: Je moet favoriet, hè?
0: Wat zei je?
1: Dat zou je favoriete zomerhit volgens mij.
0: Deze, daar ga ik echt heel... Ik weet niet waarom, maar het heeft iets. Ik word daar gewoon heel vrolijk van. Het is waarschijnlijk het gitaartje, het is de gekke tekst. Het is... Ja, nee, gaat heel goed.
1: San Francisco, dat is een van mijn favoriete zomerritjes.
0: Ja.
1: Dus zo komen we wel deze komkommertijd door.
0: We zitten in de zomervibes, hè?
1: Ja, dat is alleen maar leuk.
0: Ja, wel lekker. Dat mag ook wel met deze temperatuur. Heb jij nog zomerse plannen dit weekend?
1: Nou, ik wil ook wel lekker naar het dorp gaan, naar de Passar Malam. Ik ga wel met de moppetappen mee het pontje over hier.
0: Ah ja, leuk. Ja, ik wil ook nog heel graag een keer over het pontje, gewoon om het te ervaren. Het is toch een spektakel,
1: toch? Ik kan ook even een kijkje nemen bij de brug, hoe dat daar gaat.
0: Ja.
1: Dat zie je ook vanaf het pontje.
0: Ja. Dus ik denk dat ik dat misschien volgende week vrijdag ga doen.
1: Ja.
0: Ik wil niet tussen de scholieren. Ik wil niet dat ik zeg maar mensen in de weg zit.
1: Blijf dat het pontje gratis is.
0: Maar als, ja, dat helpt ook mee.
1: Gratis.
0: Dat is een van de hoofdredenen. Dat ik denk, ik kan gratis met de waterbus. Maar ik wil wel dat het gewoon rustig is. Maar ik neem aan, als je om 11 uur 's ochtends het pontje neemt, dat het niet heel, heel druk is.
1: Dan komen de actieve mensen die naar de Biesbos gaan.
0: Oh. Ja, want dan zit je gelijk in de Biesbos inderdaad. Wat is er toch een hoop gaande. Ik heb vanavond ook nog wel bijzondere plannen. Ik heb namelijk een spelletje gemaakt. En dat wordt vanavond bij een grote marathon gespeeld.
1: Oh, spannend. Wat voor spelletje is het? Kan je het omschrijven?
0: Ik heb een spel gemodificeerd. Het heet Refunct. En het is eigenlijk een heel simpel spel. Je springt op een knop. En dan komt er ergens anders een nieuwe knop tevoorschijn. En dan spring je op die knop. En dan komt er weer een andere knop tevoorschijn. Ja. En dan spring je van knop naar knop. En na 3 minuten heb je het spel uitgespeeld.
1: Het klinkt net alsof je bij Amazon werkt in zo'n warenhuis, klopt dat?
0: Knop, knop, knop. en daar heb ik allerlei dingen aan toegevoegd. En allerlei minigames en weet ik wat allemaal. En er wordt vanavond bij een marathon... gaan er waarschijnlijk rond de 3000 mensen kijken. En die gaan mijn spel bekijken. Dat vind ik best wel echt een bijzonder plan.
1: Ja.
0: En ik ben ook een beetje nerveus. Ik ben een beetje bang dat dat spel...
1: Lukt het wel? Zit er niet een gek foutje in?
0: Ja, of dat het dan crasht of zo. En dat dan iedereen denkt, oh... Maar dat komt vast wel goed. Heb ik ook eens een keer bijzondere plannen dit weekend.
1: Ja, spannend. En dat in de avond op vrijdag, zeg.
0: We zitten midden in het blokje gekke mensen. En Gerard Joling zit er ook in. Niet vanwege dat hij... Maar hij zingt, maakt me gek.
1: Dus ik hoop geen ticket naar de Tropics?
0: Nou ja, dat zou kunnen. Maar dan moeten we zeggen dat Gerard Joling zelf gek is.
1: Heb je René LeBlanc bij?
0: Is die man... Is hij een nummer...
1: Tropical Nights.
0: Welke is dat?
1: Oh, dat is eigenlijk de nieuwste hit, Tropical Nights.
0: Is dat degene
1: een hele diepe tekst.
0: Is dat diegene die op TikTok allerlei voorbij hoort komen? We kunnen even luisteren.
1: Van de serie Ik Geloof in Mij.
0: Ja, ik ken René LeBlanc wel.
1: Ja.
0: Maar ik weet niet of ik dit nummer ken.
1: Dit jaar heeft hij een nieuw nummer uitgebracht.
2: Our smile tastes like lime and tea.
1: Is dat nou de Nederlandse Engelbert Humperding?
0: Ja, je hoort het gelijk.
2: But I want to stay, you and me, to tea.
1: Handjes in de lucht. Hey.
2: Tropical nights, you and me. Tropical nights, we will see. Tropical.
1: Ja hoor.
0: Is een hele blauwe.
1: Pas aan Pina.
0: Pas niet in het thema.
1: Nee.
0: Deze wel.

0: om gek van te worden. Rick James en Super Freak bij de DZM Show.
1: Ja, zo zijn we erin gekomen aan het eerste uur van de eerste twee uur van deze DZM-show. Ja, zometeen gaan we gewoon door met de derde uur, Marcus.
0: Is dat zo? Nee, ik dacht het niet. Nee. Je wordt er helemaal gek van. Moeten we niet doen. We wensen je gewoon een prettig weekend.
1: Helemaal gek.
0: En volgend weekend zijn we er gewoon weer. Zometeen wel de grote vrijdagavondshow misschien. Ja.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft foto's online gezet van drie verdachten die worden gezocht voor de ontvoering van een Rotterdamse vrouw. De 20-jarige slachtoffer werd eind vorige maand gekidnapt in Papendrecht en achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Later die avond is haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam-Prinsenland overvallen. In totaal zouden 5 daders betrokken zijn bij de ontvoering en de overval, zegt de politie. De 3 verdachten waarvan nu foto's zijn gedeeld, zijn gefilmd toen ze na de overval het huis uitkwamen. Ze hadden 2 grote blauwe vuilniszakken bij zich en zijn weggereden. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om 56.000 boetes, meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten in ons land een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege hun uitstoot. Rotterdam scoort hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam in tegenstelling tot andere gemeenten niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. De mannen die deze week zijn aangehouden na de ontdekking van drugslabs in Zwijndrecht en Dordrecht blijven nog zeker 2 weken in de cel. Ze werden dinsdag opgepakt in een onderzoek naar de productie van synthetische drugs. Bij inval in Zwijndrecht en Dordrecht zijn honderden kilo's drugs, machines voor de productie van vermoedelijk MDMA en ecstasy en grote hoeveelheden grondstoffen in beslag genomen. De verdachten in de leeftijd van 22 tot 48 jaar zitten in volledige beperking vast. Dat betekent dat ze alleen mogen praten met hun advocaat en de politie. Het datalek waarin deze week bol.com en de Bijenkorf door zijn getroffen neemt steeds grotere vormen aan. Naar nu blijkt zijn ook bij brillenketen Ace & Tate, ING en voetbalclub Ajax mogelijk klantgegevens gestolen. Alle bedrijven delen hetzelfde bedrijf dat hun magazijnen beheert, Seva Logistics, het voormalige TNT Logistics. Dat bedrijf is gehackt en daar hebben de klanten last van. Er zouden geen betaalgegevens, gebruiksnamen of wachtwoorden zijn gelekt. Onder meer Ajax adviseert klanten toch om komende tijd extra alert te zijn op nepmailtjes. Het weer vanavond en vannacht, dan is het helder. Het koelt flink af tot een graad of 9. Kan plaatselijk mist ontstaan. Morgen hebben we een dag met wat zon, sluierbewolking. Het wordt dan warmer dan vandaag, 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Anneke Boschaert van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel duurt er 10 minuten langer over. Dan de A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout heb je 10 minuten oponthoud. Grenscontroles op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg duurt er 20 minuten langer over. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee. Tussen Goes de en de afrit Wolfaarsdijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Even kijken naar de weerkaart. De komende 3 weken temperaturen van boven de 30 graden. Dit wordt de heetste zomer van deze eeuw. Het wordt een zomer om nooit te vergeten.

0: er staan niet zoveel files meer. De langste vertraging heb je nu nog op de A76 alleen richting Aken. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Kunderberg een kwartier langer over. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen de afrit Sint-Michels-Gestel en knooppunt Empel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A256 Goes richting Zierikzee tussen Goestepoel en afrit Wolfhaarsdijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.
2: May all of your wishes come true for life. And all that you wait for

0: 6 uur. Ik ben Maurice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dijken in het gebied van Hoogheemraadschap van Delfland zijn deze week verder verslechterd. Dat is gebleken uit nieuwe dijkinspecties. Als de veendijken verder verzwakken, komt de veiligheid van 1,25 miljoen inwoners in ons gebied in het geding, schrijft het Hoogheemraadschap op de website. Het water in rivieren en kanalen moet hoog genoeg zijn om tegendruk te kunnen blijven bieden aan de dijken in het gebied rond Rotterdam, Schiedam en Lansingerland. Anders kunnen die dijken gaan verschuiven, zoals in 2003 in Wilnis. Toen werd een dijk over een lengte van 60 meter verschoven en moesten 1500 mensen worden geëvacueerd. De politie heeft foto's online gezet van 3 verdachten die worden gezocht voor de ontvoering van een Rotterdamse vrouw. Het 20-jarige slachtoffer werd eind vorige maand gekidnapt in Papendrecht en achtergelaten in een auto bij Oud-Alblas. Later die avond is haar huis aan de Prinsenlaan in Rotterdam-Prinsenland overvallen. In totaal zouden 5 daders betrokken zijn bij de ontvoering en de overval, zegt de politie. De 3 verdachten waarvan nu foto's zijn gedeeld zijn gefilmd toen ze na de overval het huis uitkwamen. Ze hadden 2 grote blauwe vuilniszakken bij zich en zijn weggereden. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege hun uitstoot. Rotterdam scoort hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam in tegenstelling tot andere gemeenten niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. De A16 bij Ridderkerk gaat dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan op de A16 is dicht. De parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Het weer vanavond en vannacht is helder. Het koelt flink af ook, tot 9 graden. Plaatselijk kan ook mist ontstaan. Morgen hebben we een rustige dag met wat sluierbewolking, overwegend zonnig. Temperatuur kan oplopen tot 29 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Anneke Bosgaard van de ANWB. Een ongeluk op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is de linkerrijstrook dicht. En daardoor heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen de afrit Valkenswaard en knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken vanaf knooppunt Kundeberg 10 minuten vertraging door grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een bewoner van een huis in Rotterdam-IJsselmonde is neergestoken door een pakketbezorger. Dat gebeurde eind van de middag aan de Tonnenkreek. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de bewoner zou de verdachte een pakketje naar het huis hebben gegooid in plaats van aan te bellen. De bewoner zei er wat van en daarop liep het uit de hand, vertelt een 112-journalist. De pakketbezorger is aangehouden. Rijkswaterstaat wil het aantal vrachtwagens en bussen dat nog altijd over de Merwedebrug bij Gorinchem gaat verder terugdringen. De dienst gaat bestuurders al waarschuwen als ze de grens overkomen. Sinds 18 juli is het voor zwaar verkeer verboden om nog over de brug te rijden. Er zitten scheurtjes in de constructie en de busbrug mag daardoor niet te zwaar worden belast. Veel chauffeurs negeerden het verbod, daarop zijn de camera's geplaatst. Maar buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen nog niet worden beboet. Het doel is dat het aantal vrachtwagens op de Merwedebrug bij Gorinchem naar nul gaat, zegt Rijkswaterstaat. Het aantal fitnesscentra in ons land is de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld. Er zijn er inmiddels 14.000, blijkt volgens RTL uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De meeste fitnesscentra zijn te vinden in Noord-Holland, op de voet gevolgd door onze eigen provincie. Fitness was vorig jaar de meest beoefende sport. Bijna 1 op de 5 inwoners doet minimaal 1 keer in de week aan fitness. De A16 bij Ridderkerk gaat dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is dicht en de parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt flink af tot een graad of 9. Morgen hebben we een rustige dag met zon, ook wat sluierbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

deur in een grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren, het duurde

0: van 8 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een bewoner van een huis in Rotterdam-IJsselmonde is neergestoken door een pakketbezorger. Dat gebeurde eind van de middag aan de Tonnenkreek. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Volgens de bewoner zou de verdachte een pakketje naar het huis hebben gegooid in plaats van aan te bellen. De bewoner zei er wat van en daarop liep het uit de hand, vertelt een 112-journalist. De pakketbezorger is aangehouden. Rijkswaterstaat wil het aantal vrachtwagens en bussen dat nog altijd over de Merwedebrug bij Gorinchem gaat verder terugdringen. De dienst gaat bestuurders al waarschuwen als ze de grens overkomen. Sinds 18 juli is het voor zwaar verkeer verboden om nog over de brug te rijden. Er zitten scheurtjes in de constructie en de busbrug mag daardoor niet te zwaar worden belast. Veel chauffeurs negeerden het verbod, daarop zijn de camera's geplaatst. Maar buitenlandse vrachtwagenchauffeurs kunnen nog niet worden beboet. Het doel is dat het aantal vrachtwagens op de Merwedebrug bij Gorinchem naar nul gaat, zegt Rijkswaterstaat. Het aantal fitnesscentra in ons land is de afgelopen 10 jaar ruim verdubbeld. Er zijn er inmiddels 14.000, blijkt volgens RTL uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De meeste fitnesscentra zijn te vinden in Noord-Holland, op de voet gevolgd door onze eigen provincie. Fitness was vorig jaar de meest beoefende sport. Bijna 1 op de 5 inwoners doet minimaal 1 keer in de week aan fitness. De A16 bij Ridderkerk gaat dit weekend dicht vanwege groot onderhoud. Vanaf vanavond 8 uur tot maandagochtend 5 uur is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Dat levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is dicht en de parallelrijbaan blijft alleen open tussen de oprit Feyenoord en de afrit Capelle aan de IJssel Centrum. Het weer vanavond en vannacht zit helder. Het koelt flink af tot een graad of 9. Morgen hebben we een rustige dag met zon, ook wat sluierbewolking. Het wordt morgen iets warmer dan vandaag. 25 tot 29 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
5: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
5: No one would have believed.
7: No one would have believed.
5: That it would come to this.
7: That it would come to this.
5: On this radio station.
7: This radio station. Papendrecht FM.
5: The best house in techno.
7: Paul
5: Henderson. The bass, hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
8: Welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt, want we hebben weer een mooie tv-uitzending deze week. En de visuals worden weer gedaan door de zeer gewaardeerde collega en vriend van de show, Jan van Efferen. Die gaat dus zoals hier, hier eigenlijk op de achtergrond al zie je het logo, zeg maar. Ook hebben we deze week weer een bak vol nieuwe muziek uitgezocht. De meeste is niet ouder dan een dag. Dus ja, altijd heel leuk natuurlijk om te weten. We beginnen gelijk al goed met D-Unity. Die heeft een nieuwe EP uitgebracht. En daar draaien we dan de drum motion van. Ik moest even spieken. Ik zeg, genoeg reden om te blijven kijken of luisteren. Want de radio doet ook mee natuurlijk. Want, en je kan nog eens een keer kijken via TikTok. They say music, right? Bring us all together.

En dan zit het einde van deel 1 er alweer op voor Basic Beats. De tijd vliegt en we nemen afscheid met een nummer. Ik ga er nog eentje achteraan doen. Van AV. En ja, dat is dan de laatste track. Even kijken hoor, kan ik ook nog noemen. Oh ja, Guardiol, dat is de titel van de plaat. En daarmee sluiten we dan dit uur af. En zometeen dus voor de radio na het nieuws zijn we weer terug. Voor TikTok zijn we ook dadelijk weer terug. En voor tv de volgende aflevering.

0: stad, jouw radio. Rechtsstad FM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5:00 ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Basic Beats.
6: Drechtstad FM.
7: No one would have believed.
8: No one would have believed.
7: That it would come to this. On this radio station, the best house in techno,
9: Paul Henderson.
7: Feel the bass, hear the drums. This is Basic Beats, Kick-Ass Radio.
10: Dat Welkom terug bij Basic Beats. Leuk dat je kijkt en luistert eventueel. Kan allemaal bij Basic Beats, want het wordt live uitgezonden. Dus op de radio en wordt ook uitgezonden bij TV Papendrecht. Dat is meestal op donderdagavond natuurlijk. Of zaterdagavond. Ook via de YouTube-kanalen kan je dat ook nog terugkijken. En vergeet dan niet te subscriben natuurlijk. We gaan weer vrolijk verder met de nieuwe techno die ik geselecteerd heb voor deze show. En dat gaat dus nog... komt behoorlijk wat leuke namen voorbij. Even kijken hoor. Apol, D-Unity hadden we net al eigenlijk... Ik denk niet of die erbij komt, maar goed, maakt niet uit. Heel veel goede techno, dus lekker blijven kijken.

dan zit het er alweer bijna op. Maar wees niet getreurd. Het is ja, het einde van dit gedeelte dan natuurlijk. Dus je kan altijd nog dingen terugluisteren op SoundCloud. En kijken op TV Papendrecht, het kanaal van TV Papendrecht. Daar kun je ook nog eens een keer op YouTube kijken naar de verschillende afleveringen van Basic Beats. Kan je ook nog allemaal terugkijken. Ook deze aflevering ook weer. En ja, nog veel meer natuurlijk bij TV Papendrecht. Dus zeker kijken waard. En als je dan toch daar bent, subscribe voor... Ja, om alles te volgen natuurlijk. Dan krijg je gewoon informatie wanneer we er weer zijn. Wil je me op de up-to-date houden? Voor meer informatie kan je ook kijken op www.basicbeats.nl. Daar staat ja, elke mogelijkheid van terugkijken, luisteren en nou, wat je maar wilt. In ieder geval, volgende keer zijn we nog gewoon weer. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.

0: van 11 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sports. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sports. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Energy of Trance.
6: Drechtstad FM.
7: Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance. With your host, DJ Bastique.
8: Welcome to episode 413. I am Astique. Thank you for tuning in. In the next hour, bring the energy of trance music for your energy boost. This week, a great start of the extended mix of Breathe with Maritone and Eden Michel. Next, Anton Palmer and Alex Belief with the extended mix of Look in Heaven. Followed by Ubik and Silver with the extended mix of The Business. And Frederico Padon with the extended mix of Waterfall. And of course, a special track of the week and lots more great tracks select for you. Hope you enjoy and stay tuned.

0: van 12 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: TNT.
2: Drechtstad.

Een hele goede avond, TNT'ers. Welkom bij je wekelijkse dosis rock'n'roll hier op Atos RTV. Deze week hebben we Mark Bogert te gast hier in de Atos RTV-studio. Dus we gaan deze uitzending snel beginnen met Diamond in the Dark van Magoria.

0: Ja, Jacques die had het natuurlijk al verteld. Dat is Studio Time. En dat is altijd wel heel erg fijn. En ik hoor hem eigenlijk ontiegelijk hard.
1: Ja. Show by me.
0: Ja, misschien komt dat wel omdat we met z'n drieën vandaag achter de microfoon zitten.
1: Ja.
0: Ja, Mark, goedenavond.
2: Hele goedenavond.
0: Ja, dat is een tijd geleden.
2: Dus, ja, we hebben het net... ik kom inderdaad ook wel aan de pinnen, ja. Een jaartje of zes geleden inmiddels, ja.
0: Ja. Met de eerste release...
2: Van Bogoria toen, Maar gaaf en leuk dat ik hier weer mag zijn vanavond.
0: Ja. Ja, sorry dat we dan de anderen niks hebben besteed. Maar ja, nu gaan we het goed maken.
2: Heel gaaf.
0: Ja, we gaan allemaal voor nieuwe feitjes, denk ik. En nieuwtjes wat er allemaal gaat gebeuren. Maar als eerst de titel van het album. Jacques en ik hebben altijd heel erg moeite met bandnamen en zo.
3: Ja, ja. Laatste, dat weet ik wel, denk ik.
0: Wat?
3: Dat Neon.
2: Ja. Antiquity Neon, zo heet het. Uh-huh. En dat betekent eigenlijk, antiquity is oudheid, antiek. En neon, we kennen dat van die lichten en zo. Alleen, het betekent ook nieuw, zeg maar. Dus het is antiek naar nieuw toe. Die tegenstelling, die vond ik wel heel mooi eigenlijk. Uh-huh.
0: Maar heeft het ook te maken met het soort album wat je gemaakt hebt?
2: Ja, nou ja, het is een beetje een ode aan de gitaarmuziek waardoor ik geïnspireerd ben. Dus uit de jaren 80, Satriani, Stivai en dat soort dingen. Nou, omdat ik daar zo door geïnspireerd ben ik dat allemaal vroeger na gaan spelen om te kijken of ik dat enigszins ook kon. En je ontwikkel je natuurlijk enigszins en ben ik muziek gaan schrijven. En ik had op een gegeven moment de tweede soloplaat die ik gemaakt heb, is alweer 9 jaar geleden. Dus daar zit best wel lang tussen. Ik heb wel heel veel andere dingen gedaan. Maar ik had op een gegeven moment... Ik ben wel blijven schrijven. Dus ik had zoveel nieuwe muziek dat ik daar eigenlijk wel 2 albums mee kon vullen. Dus ik heb waarvan ik vond dat de beste songs waren, heb ik muzikanten bij gezocht. En die zijn geïnspireerd op de jaren 80 een beetje, weet je. Waar ik dus alleen in een nieuw jasje van nu, omdat ik het nu bedenk. Uh-huh. Op basis van oudere muziek. Dus vandaar die titel.
0: Ja, oké. Okay. Ben je ooit begonnen als soloartiest dan? Want je bent natuurlijk conservatorium had je gedaan, heb ik begrepen?
2: Ja, eerst de Haven voor Muziek en Dans. Dus dat was wel in datzelfde gebouw van Kodarts. En daar ontmoette ik Matthijs Kieboom en Harm Kieboom. En Harm drumt in Magoria. En zijn broer die arrangeert altijd het orkest nog. Dus daar werk ik nog steeds mee samen. En toen zijn we de eerste met Penny's Twisted Flavor begonnen. Dus waren we echt een band. En daar hebben we ook voor het eerst geprobeerd een album op te nemen. En dat hebben we ook gedaan. Dat was een enorm leerproces. Daar hebben we allemaal heel veel van geleerd. En dat was wel de start van het serieuzere muziek maken met elkaar. Mm-hmm. Ja, en toen ben ik in Night Area gekomen. En eigenlijk tijdens mijn Night Area carrière ben ik ook die soloplaten gaan maken.
0: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Uh-huh. Oké, okay, ik stel voor dat we maar wat gaan draaien, toch?
2: Ja, leuk. Uh-huh. Leuk.
0: Oké, okay, kom nog maar aan. Het eerste nummer gaan we draaien ervan, hè?
2: Ja, dat is Thermal Properties, volgens mij. Het eerste nummer van het album. Ja.

0: Oké, we hebben even van de microfoons gewisseld, Mark. Dus ik hoop dat het beter gaat.
1: Test, ja, ja, die klinkt beter.
0: Ja, zeker weten. Oké. Je had het net over de jaren 80, 90, door wie je geïnspireerd bent. Heb je ook ooit zoiets van, ik zou wel eens met iemand nog graag willen spelen samen?
1: Ja, zeker. En ik ben ook al heel blij met wie ik heb mogen samenspelen. Want ja. Die kans heb ik ook inmiddels al gehad met grote idolen die ik helemaal te gek vond als puber zijnde. Waar ik inmiddels ook wel mee op het podium heb mogen staan. Maar ja, met wie ik samen zou willen spelen. Ik bedoel, kijk, zo'n Satriani, die heb ik nog nooit ontmoet. En dat zou ik wel graag eens een keertje willen doen. Alleen is het al om te ontmoeten als persoon.
0: Ja.
1: Want Steve Vai heb ik ontmoet een aantal keren. John Petrucci heb ik meegespeeld in zijn band van Dream Theater. In Gebouw T is de huisband toen met Scenic Guitar Awards.
0: Ja.
1: Paul Gilbert heb ik een aantal keer ontmoet. Vind ik ook een waanzinnige gitarist. Ja, ik kan er wel heel veel op noemen met wie ik nog zou willen ontmoeten en zou willen spelen. Maar dat blijft altijd, denk ik wel, stiekem.
0: Oké, en als je dan met zo'n iemand gaat spelen, scheid je dan drie kleuren stompen?
1: Ja. Nou ja, het mooie was in Berg op Zoom, toen met die Sena, dat is wel spannend. En zeker dat op een gegeven moment, je bent met die band aan het repeteren al 's ochtends. En hij kwam natuurlijk wel pas in de middag binnen, zodat alles gezetteld was. Ja, als zo'n man dan binnenkomt lopen, dan dat heeft wel impact of zo. Hè? Bedoel, daar kijk je toch, daar werk je naartoe. Ja. Maar dat was een hele lieve man, joh. Dat ijs brak hij eigenlijk direct. En was die spanning ook meteen eigenlijk weg. En dat is het mooie eigenlijk van die hoge toppen, zo zie ik ze. Maar ja, die hebben niks te winnen, joh. Die zijn gewoon zo goed. Het zijn hele lieve mensen eigenlijk altijd die ik tot nu toe heb ontmoet. Helemaal geen air of lelijk doen of arrogantie. Ja, dat zie je iets helemaal, vind ik dan nog.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar ja, dat het spannend is en dat je het goed wil doen. Ja, dat blijft wel, ja.
0: En heb je dan na afloop dan bijvoorbeeld een praatje van, zou ik dit beter kunnen doen of dat of niet over technisch gebied? Of gaat het dan gewoon een algemeen praatje of zo?
1: Ja, je gaat niet direct iets. Ja, je hebt dat ging lekker of zo. Dat soort dingen. Maar kijk, als er nou echt. Gelukkig heb ik het niet meegemaakt dat er grote dingen misgingen of zo. Want je bereidt je zo goed voor dat de ondergrens al eigenlijk goed genoeg moet zijn om dat te kunnen doen. Maar als je een praatje hebt, ja, dan gaat het meestal over algemene dingen. Over dingen die komen gaan. Of als je dan toch de kans hebt om zo iemand te spreken, wil ik wel meer weten. Ja.
0: Ja. En je hebt dan niet zoiets van, oké, misschien de vraag hem wel of hij mee wil doen op mijn album of zo.
1: Nou, dat is bij dit album dus gebeurd. Bij deze. Want Steve Vai en Joe Satriani, dat waren voor mij hele grote inspiratiebronnen qua gitaarspel. En de bassist van hun was vroeger Stuart Hamm. Ik weet niet of je die. Zeker bij Satriani met Surfing with the Alien en voor mij ook Flying in the Blue Dream die hij gedaan heeft. Echt wel in mijn optiek de grootste succesperiode van Satriani. En met mijn solo band. Jaren geleden speelden we support act van Greg Howe en van Tony McElpine. En daar baste Stuart Hamm. En hoe heet het? En dan heb je dus in de gangen, ja, je komt elkaar tegen, wat je moet soundchecken. En ja, dat is een voorbeeld. Toen ik als puber daarnaar luisterde, dus ja, dan trek ik wel mijn stoute schoen aan om even een praatje. Je merkt al gauw genoeg of iemand dat niet wil, dan niet. Maar dat klikt eigenlijk gewoon hartstikke leuk. En e-mailadres uitgewisseld. En toen was ik dus met deze plaat bezig. En nummer 2 van deze cd, Mercury Glow, dat is eigenlijk echt gebaseerd op een Satriaanse met die wah heel de tijd. Ik denk, ja, dit zou te gek zijn als Stuart Hamm deze zou willen inbassen. Want 1 en 1 is dan 2. Dus heb ik een mail gestuurd en hij heeft het gedaan. Dus ja, die staat als bassist nu op deze plaat. En ja, dat zijn wel kleine dromen kikke dingen die je dan eigenlijk meemaakt.
0: Ja.
1: Dus ja, dat blijft wel. Uh-huh. Ja.
0: Dat is echt wel kikken, ja. Dat is gewoon geen kleine droom. Dat is,
1: ja, dat is te gek. Dat is super natuurlijk. Ja. Ja.
0: Gaan we naar luisteren, maar denk ik dan.
1: Ja, leuk.
0: Heb je prop hem klaarstaan?
2: Ja.
0: Oké, nummertje 2.

0: Nou, Mark, je had al een soort van release party, heb je toch al gehad?
1: Ja.
0: Van dit album?
1: Ja.
0: En staat er nog meer op stapel dat je gaat doen?
1: Nou ja, zeker. We hebben gespeeld op 24 oktober hebben we een release party gedaan in Bibelo. De Power Stage was ook echt fijn bezocht. Gewoon een lekker volle zaal. En we hebben 30 oktober afgelopen, onlangs hebben we het voorprogramma van Larry Basilio gedaan. Ik weet niet of je een vrouwelijke gitariste, echt waanzinnig. Bij Ibanez ook. In de boerderij. En die was nagenoeg helemaal uitverkocht. Dus dat was voor ons ook weer mooi. Want dat is allemaal instrumentale gitaarmuziek. Dus ja, dan heb je ook het publiek wat je graag wil bereiken. En dat is met, want dat is misschien wel heel kort even te vertellen, wel heel leuk. Want ik heb eigenlijk op Pieter en Van Horen de drummer, ook van Nightary, die drumt ook in de liveband van deze plaat, zeg maar. En Bob Weitsma, die deed het laatste staartje al van een paar jaar geleden, de tweede soloplaat. Maar ik heb ook nu Ravenna Moscoso op keys, die ook eigenlijk alle keys op het album heeft ingespeeld. Zij een waanzinnige zangeres, maar die zag ik op Instagram al die guitar dingen doen. Ik denk, dat is wel vet, als je dat ook live erbij hebben. Je zit natuurlijk allemaal met zo'n halsen en dat je dan zo'n guitar erbij hebt. Dus die heb ik gevraagd of zij wat dingen op het album wilde inspelen en later ook of ze in de liveband wilde spelen. Nou, uiteindelijk heeft ze de hele plaat voorzien van toetsbetijdiging. Dat heeft ze echt super snel en super gaaf gedaan. En zit zij dus nu ook in de liveband. En Hanna Vis. En zij is enorm druk met de Toto Tribute Band die toen ook van het televisieprogramma was. Zit nu weer een ander televisieprogramma, ik weet niet hoe het heet, maar een soort huisband, maar die gaat als een raket. En die speelt bas. Dus ik vind ook die mix met wat meiden erbij de drie gasten zo, dat werkt leuk. Het is een heel fijn bandje. Bij elkaar ben ik heel trots op. En Hanna en al die mensen hebben ook een bijdrage op deze cd. En naast deze mensen doen ook Juan van Emmeloot een drummer. En Harmen Kieboom drumt. En Matthijs Bast hier ook weer op Kieboom. De jongens van Penny waar ik net over vertelde. Ja. Dus het is een mooie verzameling mensen eigenlijk weer bij elkaar. Maar wat op stapel ligt nu, want ik wil zeker met de huidige bezetting meerdere shows gaan doen. Maar in maart hebben we Extravaganza. En dat is echt een hele gitaaravond samen met twee andere gitaristen. Marcel Singor van onder andere Kayak en Plan 9. En Menno Gootjes van Focus. En die komen ook met een soloplaat uit. En ja, we gaan de krachten een beetje bundelen om daar echt een hele toffe avond van te maken. En dat gaat er zo uitzien dat we alle drie ons eigen aandeel hebben van de show. Dus echt eigenlijk als je met een vaste huisband. Dan doen we een deel van onze soloplaat. Maar we gaan ook nummers spelen van onze inspiratiebronnen. Dus die het grote publiek ook kent. Gary Moore, Jeff Beck en dat soort dingen. Zodat het voor een groot publiek aanspreekbaar is. En wat wij ook te gek vinden om te spelen. En we eindigen dan nog met een hoop vuurwerk met z'n drieën. Met de band erbij. Dus dat is in maart een hele tour door Nederland. Dus daar kijken we wel naar uit. Mm-hmm. Ja.
0: Maar dan, de band die gaat spelen is niet jouw vaste band dan, hè?
1: Nee, dan hebben we een vaste huisband. Dat wordt te moeilijk qua organisatie om onze alle eigen bands mee te nemen. Ja. Dus hebben we één vaste band voor neergezet.
0: Ja. Oké. Okay. En wanneer komen die albums uit van die andere jongens?
1: Dat is een goede vraag. Ze zijn er hard mee bezig. Dat zal denk ik, maar dan spreek ik even voor mijn beurt. Maar dat kan bijna niet anders dat december, januari, februari moet worden.
0: Ja, ja, ja.
1: Want in maart gaan we op pad.
0: Ja, ja.
1: Uh-huh. Dus dat zal komende periode ergens zijn. Maar dat weten zij veel beter.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Uh-huh. Oké. Okay. Maar dus dan ga je ook nog een keer wat doen met je eigen band dan?
1: Zeker, ja. En er staan nu niet 1, 2, 3 shows. Morgen sta ik op de plaatbus Planet Record in Eindhoven in de Brabantse Hallen. Daar ga ik 20 minuten doen, maar dat doe ik met backing tracks. Wat korter en dan speel ik een aantal nummers van dit. Ik ben heel zuinig op deze band. Dus daar moeten meer shows van komen. Ja, dus daar zijn we ook hard mee bezig met een team achter de schermen. Het liefst zou ik ook heel graag naar Engeland en Duitsland willen gaan. Want dan kunnen we daar ook eens een stapje zetten op dat gebied. En dat land is ook wel rock-minded, zeg maar. Hè? Zeker Duitsland. Dus het zou mooi zijn als we daar eens een deurtje kunnen openen.
0: Uh-huh. Oké. Okay. Dan gaan we straks nog eventjes over die andere projecten praten. Want dan ben ik ook wel benieuwd naar hoe dat allemaal nog staat en hoe je dat allemaal voor elkaar krijgt. Dus we gaan even een nummertje draaien van het nieuwe album. Ik ga echt niet aan de titel beginnen, Jacques. Alleen Neon vind ik al.
1: Ja. We zetten hem gewoon in. Nummer 3 van de plaat.
0: Ja.

0: Trum, hey. Ja.
1: Lekker afsluiten.
0: Precies, is weer wat anders als gitaar.
1: Ja.
0: Uh-huh. Oké.
1: Okay. Knik eens over Toms.
0: Ja. Ja, ja. Oké, okay. Nu had ik zoiets van, hoe moet ik daar naartoe praten? Maar ik heb het al in mijn gedachten hoe ik dat ga doen. Want het is een instrumentaal album.
1: Ja.
0: Maar toch hoor ik nog wat vocalen op het album.
1: Ja. En dat is een heel bijzonder nummer geworden eigenlijk. Goede vriend van mij, waar ik ook de afgelopen jaren veel mee heb gewerkt. Edward Rekers. Natuurlijk heel bekend van Kajak vroeger met Ruthless Queen. Maar ook zijn prachtige projecten. The Liberty Project, waar ik vanaf het begin af aan bij betrokken ben. En ook de plaat voor een heel groot gedeelte heb mogen inspelen. En in zijn liveband zat. Progproms deden we ieder jaar. En werd helaas heel bizar eigenlijk. In juli zouden we met Progproms band bij hem gaan barbecuen om te gaan bepalen wat we aan het eind van het jaar in de boerderij zouden spelen. En toen had hij blaaskanker en daar was hij van genezen. Dus hij was helemaal vrolijk, maar pijn in zijn rug. Nou goed, we zijn een paar maanden verder en hij leeft niet meer. Dus dat is een bizarre wending heeft dat gekregen. En is helaas overleden. Maar wij deelden ook heel veel muziek met elkaar. En toen had ik op een gegeven moment alle demo's van dit album af. En ja, wij stuurden elkaar dan de demo's. Gewoon om weer er eens naar luisteren. Wat vind je ervan? Hè? Mening. En daar kun je dan nog eens wat mee doen. Hij had het geluisterd en hij belde terug. En hij zei, joh, dat akoestische nummer wat erop staat. Hij zegt, dat is mooi zeg. En dat is helemaal kaal was dat. Hè? Alleen akoestisch gitaar. Hij zegt, vind je het goed? Ik hoorde allemaal koorwerk op en zo. Mag ik daar eens wat op proberen? En heel eerlijk gezegd vond ik dat wel spannend. Want ik vond het eigenlijk zo kaal heel mooi. Even zo'n rustmoment op het album. Maar ja, Edward kennende, weet je wel, die maakt zulke mooie dingen. Ik denk, ja, als hij ermee aan... Dat kan niet anders dan dat ook heel mooi wordt. Maar ik had nog geen beeld van hoe dat zou ontpoppen. Dus ik zei, ja, nou ja, tuurlijk. En toen zei hij, en als je niet wil gebruiken, dan gebruik je het niet en zo. Dus die is daarmee aan de slag gegaan. En die stuurde dat op een gegeven moment terug. En ik hoorde dat... Ja, zo ontzettend mooie aanvulling. Weet je wel, dynamisch en het bouwt heel mooi op met de gitaar mee. Dus ik was daar meteen ontzettend blij mee. Niet wetende wat er nu allemaal ging spelen. En nu is natuurlijk het album uitgekomen op 24 oktober. Toen leefde hij niet meer. Dus dit is sowieso een van zijn laatste opnames die uit zijn gekomen. Overigens heb ik ook... Echt vlak voor zijn dood, ik kwam iedere week nog bij hem thuis. Heb ik voor Magoria 3, waar ik, daar hebben we het dan misschien nog zo wel even over. Maar heb ik letterlijk aan zijn bed nog, hebben we muziek geschreven met elkaar. Dat was echt heel bijzonder en mooi dat we dat hebben kunnen doen. Dat koester ik en daar heb ik hele mooie spullen nu van. Die we allemaal nog moeten gaan maken, uitbrengen enzovoort. Mm-hmm. Maar dit is een heel bijzonder iets. En daar ben ik heel blij mee. En het is een groot gemis voor de hele...
0: Hij heeft het resultaat nog wel gehoord.
1: Ja, en ik heb hem zelfs de plaat nog kunnen geven. Want die was natuurlijk wel eerder gepest. Ja. Dus ik heb alles mee kunnen nemen. Ik heb het hem kunnen geven. We hebben er zelfs met zijn vrouw en zijn dochter en hemzelf en ikzelf nog naar kunnen luisteren in de woonkamer bij hem. Mm-hmm. Dus dat was natuurlijk eigenlijk heel waardevol allemaal. Dus gelukkig wel. En ik ben blij dat ik het heb. Dankbaar ervoor.
0: Uh-huh. Oké, nou laten we maar gaan luisteren dan.
1: Ja.

0: En we zitten gewoon een beetje door te lullen in de studio.
1: Helemaal onder indruk ook.
0: Ja, precies, dat vooral. Ja. Vooral toen ik dat nummer luisterde. Mm-hmm. Ik wist natuurlijk wel dat het met Edward was en zo. Maar ja, dat het dan op de plaats staat en zo.
2: Ja, ja, is heel bijzonder. Ik ben daar zo, wat ik zeg, omdat je ook weet, dat is nu wel binnengedrongen. Dat duurt ook wel even. Maar dit, ja, we gaan nooit meer iets samen kunnen maken. Hè? Ik bedoel, of spelen. Ja, dan is alles wat je in zo'n korte tijd nog in het afgelopen jaar samen hebt kunnen doen, wordt ineens zoveel meer waard.
0: Ja.
2: Aan de andere kant ook wel weer een boodschap. Dus wat je ook doet, moet je ook maar weer beseffen dat volgende week ook wel weer anders eruit kan zien. Dat blijkt maar weer, weet je wel. Dus ja.
0: Want je vertelde net ook tijdens het voorgesprekje dat je ook de muziek hebt gearrangeerd voor zijn uitvaart.
2: Dat is misschien ook wel zijn dochter, Melody, die benaderde mij. Die had een hele mooie tekst geschreven voor haar vader. En die wilde daar graag muziek bij hebben. En, en dan mensen uitnodigen die veel met Edward hadden samengewerkt om dat nog in te spelen. En dat wilden ze ook nog eigenlijk aan Edward laten horen. En dat was wel best wel een klus waar, tussen haakjes, want dat klinkt dan heel raar, maar zo bedoel ik het niet, druk op zat. Omdat het moest af voordat hij zou komen te overlijden. En natuurlijk wilde ik dat doen met heel veel liefde. Dus zij stuurde mij die teksten op. Ik ben meteen als een jekko aan dat nummer begonnen. Toen hebben we samen, Melody en ik, al die mensen benaderd. Die hebben we alle files gestuurd, laten inzingen, laten inspelen. Die hebben dat allemaal weer naar mij teruggestuurd. Dus dat heb ik helemaal geproduceerd. En uiteindelijk is dat nummer ook nog afgekomen. En dat heeft hij dus nog te horen gekregen. En dat is voor Melody natuurlijk helemaal top. Maar eigenlijk voor alle mensen die eraan mee konden doen, wilden doen. Overigens wilde iedereen graag meewerken aan dat stuk. Dat hij dat nog kon horen was prachtig. En op de uitvaart is dat ook nog afgespeeld. Als eerbetoon aan Edward vanuit Melody en Trevor ook, de zoon. Dus dat was een heel mooi iets. Ja.
0: Mm-hmm. En voor de rest, hij speelt ook mee op de Magoria-albums.
2: Ja, de tweede in ieder geval, Hollingsburg Mansion. Ja, klopt. Ja, en heel mooi wat we de afgelopen weken hebben gedaan, maanden, voor de, het is toch wel een periode zijn we er mee geweest, ben ik iedere week bij hem thuis geweest. Want ik ben inmiddels heel hard bezig met Magoria 3 aan het maken. En heb ik letterlijk met hem, aan bed, zeg maar, hij was weergeloos in teksten schrijven. Hè. Dat was ook een talenknobbel. Uitspraak fantastisch. Maar dat was ook zijn werk. Hè. Zijn voice-overs van heel veel films. Reclames. Er loopt bijna geen Nederlander rond die Edward bewust of onbewust wel een keer gehoord heeft. Hè. Mm-hmm. We hebben samen nog aan huidige nummers die allemaal nog uit moeten komen, hebben we samen kunnen werken. En ja, dat moet allemaal nog komen. En dat heb ik liggen. En dat is fantastisch. Weet je. Daar ben ik uiteindelijk zo blij mee. Maar waar ik ook zo blij mee was, want hij kon nog met muziek bezig zijn. En dat wilde hij super graag. Mm-hmm. En daar leefde hij helemaal van op. Dus ja, al met al was dat een bijzondere periode die ik heb mogen meemaken nog.
0: Want jij was dan een van de weinigen die nog bij hem langskwam.
2: Ja.
0: Dat is wel heel apart, toch?
2: Heel bijzonder.
0: Hij heeft met heel veel mensen gespeeld.
2: Ja. En dan, dat is heel eervol dat ik dat die manier mocht doen. Ja.
0: Ja. Word je gewoon een beetje stil van, Jacques?
1: Ja, ja. Dat snap ik inderdaad.
0: Hè. Ja. Dat heb ik wel eens meer dat ik stil word, maar niet zo graag.
2: Ja.
0: Oké. Uh-huh. Wat staat er nog meer op stapel dan?
2: Want komend jaar bedoel je?
0: Ja.
2: Ja, nou ja, mooie dingen.
0: Duurt niet zo lang meer? Of,
2: ja, komend jaar gaat wel weer heel lang duren. Hè? Ja. Alleen dit jaar gaat niet meer. Nee, dit jaar gaat er niet meer zo heel veel gebeuren. We hebben nog één Magoria-show in Hoge Zand op 19 december staan. Mm-hmm. Theater in Kielzog, 19 december. Dat is een aardig stukje uit de windrichting hier vandaan. Maar wel heel leuk voor ons. En dat is eigenlijk de laatste show, als ik het goed zeg. Ja, en dan morgen de Brabanthallen, die er staat. En dat is mooi even, want het is best een druk jaar geweest. Nu kan ik me even focussen op het schrijven van Magoria 3. Daar moeten nog zeker ook dingen gebeuren. Maar ook met de voorbereidingen op volgend jaar. Want er komen echt wel heel veel mooie dingen aan. Extra vakantie, wat ik vertelde. De tour met Menno en Marcel. Ik ga weer mee op Storytellers. Dat is een hele theatertour door heel Nederland. Met onder andere Siep van der Ploeg en Harry Saxioni en Hubert Heringa. Dus dat wordt ook wel weer een heel mooi avontuur. Er komt nog iets heel gaafs en groots aan, maar daar kan ik nog niet te veel over zeggen. Daar moet hij eerst zelf mee uitkomen. Maar dat wordt ook heel erg druk. Magoria 3 moet uitkomen. Ik ben met Ravenna Moscoso, die dus ook de keys doet, mag ik ook bijdragen aan haar nieuwe toffe muziek. Dus die zijn we nu, daar gaan we ook komende maanden, zijn we nu al ook hard mee bezig. Dus ja, er komen hele gave dingen allemaal aan. Dus ja.
0: Oké, okay. En zijn er ook andere artiesten die jou benaderen om platen te produceren en zo? Doe je dat ook nog of niet?
2: Ja, echt produceren. Ravenna, ik vind produceren dan... Kijk, dat gebeurt al een heel groot gedeelte met het componeren. Ik speel wel regelmatig dingen in voor andere mensen. Mm-hmm. Maar echt platen produceren, dat doe ik niet. Dat doe ik wel met Magoria en met mijn eigen solo. Dat vind ik helemaal te gek. En waar ik mensen kan helpen. Zoals met Ravenna, die dan met een vraag komt om eens naar zo'n nummer te kijken. Om eens ideeën te wisselen en op te nemen. Ja, noem dat produceren of meedenken, weet je wel. Ja. Maar ja, zij is natuurlijk dan in dit geval gewoon in mijn ogen wel de producent, componist van dat stuk. Alleen het is mooi als je die samenwerking kan doen. Ja.
0: Maar is dat makkelijk je eigen muziek te produceren?
2: Ja, als het over mijn eigen muziek gaat, vind ik dat wel. Ja. Vind ik heel fijn. En zeker omdat ik best wel veel dingen aan het begin alleen doe. Het schrijven ervan en zo. Dat doe ik al nu jaren. En dat scheelt een hoop discussie hoor. Binnen bands en dat soort dingen. Ja, kan ook zijn voordeel hebben. Maar,
0: dat wel, maar heb je dan wel iemand die af en toe eens met je meeluistert of zo?
2: Zeker. Ja. Nou ja, zoals wat ik net zei, hè, zoals met Edward waren er dingen heen en weer sturen. Maar ook binnen Magoria hoor. Ik bedoel, ik schrijf dan dingen. Maar dat is dan het is wel redelijk uitgebreid wat ik doe. Maar zonder die band, jongens, laten we eerst zijn. Die zijn zo mega getalenteerd. Je bedoelt, die krijgen dan alle spullen. En die gaan hun plasje over die nummers doen. Ja, en dat wordt dan echt nog naar next level gebracht. Mm-hmm. En dat is echt heel gaaf om mee te maken. Maar die samenwerking moet je ook hebben. Want zij moeten ook wel hun ei kwijt kunnen in die muziek natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, alleen, dan krijg ik alles terug. En dan, als iets niet past, dan hebben we even een belletje vuld dat het even aanpassen is en zo. Dus het moet wel weer passen, hè. En dat is dan de productie, zeg maar. Dat je wel dingen passend krijgt als dingen te veel worden. Maar dat is ook samenwerken. En dat geldt ook wel eens dat iemand mij belt. Hè, van, joh, het is hartstikke tof, maar als je nou hier even dat weghaalt, dan kan ik dat in. Ik bedoel, alle ruimte is er. Okay. Zolang het mijn belang van de song blijft. Uh-huh. Ja, geen ego, weet je wel. Ja.
0: Nee, daar was ik helemaal niet bang voor.
2: Nee hoor, maar nou, nee. Ja, bedoel je. Maar zolang het in het belang van de song blijft, is er wat mij betreft altijd alles mogelijk. Ja.
0: Ja. Kijk, het zijn jouw kindjes, laat maar zeggen. Dus ja, het is wel fijn als iemand een ander een oordeel erover geeft. Maar ja, neem aan dat je zelf de eindbeslissing neemt.
2: Ja,
0: in alles.
2: Nou ja, zeker.
0: Maar
2: ja.
0: Het is wel fijn om een luisterend oor te hebben van iemand die...
2: Absoluut, ja. Absoluut.
0: Ja. Wat hebben we nog meer klaarstaan? Want we zouden een beetje de plaat afgaan. Maar...
2: Ja, uh-huh. Nou ja. Ja, dat is een vraag die ik mag zeggen. We hebben nog 4 minuten.
3: Nee, welk nummer?
2: Ah ja, welk nummer. Nou, misschien... dan gaan we, hè. Dan moet ik titels gaan noemen die ik als werktitels alleen nog maar ken. Maar nummertje 6, is dat in...
0: Future Invention?
2: Ja, dat vind ik persoonlijk wel een dynamisch mooi nummer wat alle kanten op gaat. Okay. Misschien, als jullie dat goed vinden. Ja.

0: Ik wil nog eventjes naar de Magoria-shows. Hè? Want je had het er net over dat je in theater wat aan het doen bent.
1: Ja.
0: Is dat anders als op een groot podium staan? Qua show?
1: Sterker nog, je zegt groot podium, maar we hebben meer ruimte in het theater dan in de popzalen.
0: Okay.
1: En dat is eigenlijk wel, overigens, we vinden het allebei helemaal te gek hoor. Maar via ProAct, dat is een boekingsbureau, sinds een jaar of 2, 3 werken we samen. En hebben zij voor ons een x-aantal theatershows kunnen boeken. Daar zijn we echt heel blij mee. Want zo behalen we ook weer een... Ja, ander soort publiek, wat we altijd... niks is standaard hoor, maar die we behalen in de popzalen. Hè. Maar ja, nu ook wel het theaterpubliek. En over het algemeen horen we, bedoeld, er zijn ook natuurlijk mensen die een andere verwachting hebben, dat we echt wel te heavy kunnen zijn of zo. Maar over het algemeen ontvangen we eigenlijk hele mooie reacties altijd. En we zijn natuurlijk best wel een grote bezetting, hè, met een 8-tal vocalisten, 6-man band. Dan hebben we nog een hele crew, want we gaan meestal met een kleine 30 man op pad als we een show hebben. Want ook

0: Dat je daar niet zo krampachtig hoeft te zijn. Omdat je de ruimte hebt. En je hebt veel meer ruimte op het podium. Dus ja, die show komt gewoon eigenlijk ook beter tot z'n recht. Wat wel zo is, is dat in die popzalen ja, gewoon een vaak veel dikker PA hangt. En dat, dus dat klinkt dan veel dikker, iets harder. Weet je wel, ja, dat is het verschil. Dus dan kun je weer, ja, dan moet je er misschien ook wel, en dat doen we ook wel, meer een rockconcert van maken. En in het theater proberen we er eigenlijk meer een, het gaat natuurlijk ten alle tijde om het verhaal, maar proberen we het iets meer aan te dikken door alle props mee te nemen. En dat, ja, Hallux bij Mensen gaat dan over een spookhuis, hè, van een geestesfamilie die daar nog steeds rondwaart. Ja, dan hebben we ook zo'n bed, weet je wel, met zo'n spot erop, waar Cindy dan als geest omheen gaat. Ja, toch, als je dat dan terugziet, ik zie dat nooit, omdat we er altijd achter te staan. Ja. En ik naar mijn fretboard moest zitten kijken om de juiste knopjes in te drukken. Maar als je dat dan op foto's terugziet, ja, dat is wel het idee wat we hadden om het uit te beelden. Weet je wel? Dus dat komt in het theater wel veel beter tot zijn recht.
1: Mm-hmm.
0: Los van het feit dat er geen, ja, het heeft allebei wat, maar het is wel een andere wereld. Ja.
2: Gewoon. Ja. Ten eerste zitten al die mensen zitten dan in de zaal natuurlijk. Dus, ja. Anders spelen als dat.
0: Ja. Nou, dat is zeker waar. Dus een hele ander soort energie wat je terugkrijgt. Ja. En het applaus is altijd is er. Ik bedoel, gelukkig. Alleen, het is ook wat minder hard als in een popzaal als mensen ook een biertje heel de avond zitten te doen. Want ja, mensen worden daardoor ook enthousiaster. Ja. En het wordt wat luidruchtiger gedurende de show. En in het theater blijft dat wat meer getemd of zo. Maar daar dus, doordat we minder terugkrijgen, heb ik dan ook wel eens het gevoel van, oeh, vinden ze het wel tof, weet je wel? Vinden ze het goed genoeg? Of, maar ja, dan zijn we klaar en dan gaan we ook altijd eventjes naar de merch tent om mensen te ontmoeten, maar ook om zeker te horen wat ze ervan vonden. En dan is het gelukkig toch ook altijd wel positief. Als negatief is, zal ik dat ook eerlijk zeggen.
2: Ja.
0: Dat heb ik al zo meegemaakt. Mag ik dat snel vertellen? Een man die hadden we met Storytellers een tour gedaan. En had Harry Saxion gezegd, maar Mark die speelt, die man kwam uit Zoetermeer, die speelt toevallig van de week met Magoria in Zoetermeer. Dus nou, die man was keurig naar Zoetermeer gekomen. Maar dat was een totaal andere wereld waar hij in terecht kwam. Dit was gewoon rock metal. Dus die man die vraagt, die is wel tot het eind gebleven van de show. En die kwam nog naar me toe. Hij zei, dit was wel even wat anders dan Storytellers. Hij zei, ook ik had gehoord dat u zou komen. Want Harry had gezegd dat je...
2: Ja.
0: Ik zeg, wat vond u ervan? Ja, niet helemaal mijn ding. Ik zei, wel te gek dat je tot het eind bent gebleven dan, weet je wel. Maar hij vond het gelukkig wel goed, maar het was gewoon niet zijn genre. Ja, nou goed. Maar ik hoorde over het algemeen altijd hele mooie dingen terug. Daar zijn we trots op. En ook die combinatie van popzalen, die dynamiek die het heeft en theater is gewoon heel tof om mee te maken. Mm-hmm. En
2: En heb je al idee wat je dan voor Magnolia 3 gaat doen? Ook weer een combinatie van theater en popzalen?
0: Ja, graag zelfs. Heel graag zelfs. En eigenlijk hoe het gaat, want die popzalen doen we eigenlijk altijd eind van het jaar. Oktober, november, december. Die periode doen we de theaters, zo moet ik het zeggen. En eigenlijk wat daarvoor speelt zijn dan de popzalen. Dus nu moeten nieuwe platen uitkomen en dan moeten we dat allemaal weer gaan plannen en doen. Maar dat werkt tot nu toe eigenlijk heel prettig. Want dan hebben we dat publiek tussen haakjes gehad. Want ja, Nederland is niet zo heel groot. We hebben nog niet bekendheid in het buitenland. Zou mooi zijn een keer. Dat we die stap ook kunnen maken. Maar ja, als wij 4-5 keer gespeeld hebben, de mensen die het dan willen zien, hebben het wel gezien.
2: Ja.
0: En dan is het heel mooi dat we dan de theaters in kunnen. Dus zo kunnen we toch best wel wat shows blijven doen. Ja.
2: Het zou fijn zijn als je een keer richting buitenland kan
0: gaan. Ja, dat zou. Maar ja, dromen moet je blijven hebben. Anders is het klaar. En, dus daar dromen we weer door.
2: Ja, joh.
0: Ja.
2: Ja.
0: Zodoende.
2: Rob heeft een soort van eindtune ingestart.
0: Ik hoor het.
2: Ja.
0: Het is tijd.
2: Ja, het is bijna tijd, joh.
0: Mooi, ja.
2: Het was heel gezellig.
0: Ja, zeker.
2: We kunnen nog urenlang doorgaan, volgens mij. Maar dat gaan we dan wel met nummertje 3 doen, denk ik.
0: Leuk, graag zelfs. Ja.
2: Heb je enig idee wanneer die gaat uitkomen? Ongeveer?
0: Of eind volgend jaar, of begin het jaar daarop. Maar dat heeft nog te maken ook met shows die er nog allemaal staan voor volgend jaar. Dus dat moeten we slim aanpakken. Ja.
2: Goed, joh.
0: Ja.
2: Oké. Het was deze week voor TNT. Was dat zover? Dankjewel, Mark, dat je langs wilde komen.
0: Jullie bedankt.
2: En volgende week, je stadsgenoten en labelgenoten.
0: The One.
2: Yeah. Zijn hier de gast.
0: Ja.
2: Oké. Goed weekend allemaal en tot volgende week.
0: Tot volgende week. Dank jullie wel.

0: van 1 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment dicht vanwege groot onderhoud. Tot aanstaande maandag, 5 uur 's ochtends, is de snelweg dicht tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Automobilisten moeten omrijden via de Benelux-tunnel. Het levert een extra reistijd op van 30 tot 60 minuten. De volledige hoofdrijbaan is afgesloten. De parallelrijbaan die blijft alleen open tussen oprit Feyenoord en afrit Capelle aan den IJssel. In Rotterdam zijn sinds vorig jaar de meeste boetes uitgedeeld van alle gemeenten met zero-emissiezones. Het zijn er bijna 30.000. In heel Nederland gaat het om ruim 56.000 boetes, dat meldt overstappen.nl. In totaal hebben 19 gemeenten een zero-emissiezone. Dat is een gebied waar oudere bestelauto's en vrachtwagens niet welkom zijn vanwege de gassen die ze uitstoten. Rotterdam scoort zo hoog omdat de gemeente een grote zero-emissiezone heeft en omdat Rotterdam, in tegenstelling tot andere gemeenten, niet langer waarschuwt, maar meteen beboet. En de Britse muziekproducer William Orbit is overleden. Orbit maakt voor Madonna haar het album Ray of Light, dat volgens velen als haar beste album wordt beschouwd. Deze plaat kreeg 3 Grammy Awards. Naast Madonna werkte William Orbit ook voor Blur, U2 en All Saints. Met de meidengroep scoorde hij zijn grootste hit Pure Shores. Dat nummer werd ook gebruikt als soundtrack van de film The Beach met Leonardo DiCaprio. William Orbit werd 69 jaar. Het weer. Vanavond en komende nacht is het helder en fris met minima van 9 tot 13 graden. Plaatselijk kan er wat mist ontstaan. Morgen is het rustig en met een zwakke wind uit het noordoosten. Het is zonnig en later komt er wel wat sluierbewolking het land ingedreven. Het wordt warmer dan vandaag met maxima van 25 tot 29 graden.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.5.

0: Stad, jouw radio. Kleinstad FM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Robert van den Heuvel met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage aan de Visstraat in Dordrecht is per direct gesloten. Vanmiddag bleek uit een inspectie van de gemeente dat de garage niet veilig genoeg is. De auto's die er nog geparkeerd staan, mogen wel naar buiten worden gereden. In dit jaar sloot de gemeente Dordrecht ook op parkeergarages aan de Spuihaven en de Drie Vriendenhof vanwege scheuren in het beton. Wat er met de parkeergarage aan de Visstraat aan de hand is, is niet bekendgemaakt. De A16 bij Ridderkerk is op dit moment...